0: op een dinsdagochtend beseffen dat het weekend eigenlijk bijna begint.
1: Ik wou net hetzelfde zeggen, het is bijna weekend.
0: Ja!
1: Ja! Goedemorgen! Jepla! Vrolijk plaatje om te beginnen. Ja, ja.

0: Rihanna. Ja, vrolijk plaatje om te beginnen, zei ik toch. And the only girl in the world. Ja, je mag beginnen hoor. Ja.
1: Ja, maar ja, je moet je dat voorstellen. Als Rihanna de only girl in the world zou zijn, my, dan zouden de mensen staan aanschuiven. En de volgende.
0: Ja, ik denk dat ze nu ook al staan aan te schuiven voor Rihanna, hoor. Dus wat dat betreft...
1: Ja, dat is ook niet.
0: Ja. Welkom, welkom. Inderdaad, het weekend longtal om de hoek. En toch is het nog maar dinsdag. Dus ja. Anderzijds, de rit naar hier heeft mij geleerd dat het zeer wisselvallig is. Regenbuien, graadje of 6, 7... Ja, daar word je niet echt vrolijk van. Dus we gaan een beetje ons best moeten doen vanochtend.
1: Ja, twee kanttekeningen in het verhaal. Het zou wel kunnen dat mensen de brug niet maken vrijdag. Dus dat het niet helemaal weekend is. Dus
0: dat is puntje... Maar ja, die feestdag hebben ze sowieso toch, hè?
1: Voilà,
0: ja.
1: Dat is puntje 1. Ja. En dan puntje 2, als ik even zou mogen. Tuurlijk. Want ik weet dat jij het allemaal een beetje in de gaten houdt van weerberichten en zo. Maar ik heb wel gezien, volgende week maandag beginnen we terug met 20 graden. Aha. En dan dinsdag 22 graden. Ola. En dan woensdag 25 graden. Dat is volgende week. Ja. Maar ik zie wel nog geen zonnetje erbij staan, maar dat zou nog kunnen komen.
0: Ik weet niet waar jij aan het kijken bent, maar ik zie hier op de officiële site van het KMI toch nog altijd maar 17 graden.
1: Ja, maar bij mij is dan een live feed,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is de live app, hè? Wat KMI, jong, kom.
0: Ja, het KMI, wat weten die ervan?
1: Allee, dus volgende week woensdag, noteer het even, volgende week woensdag 25 graden.
0: Oh,
1: dus we gaan even zien.
0: We gaan zien zomer.
1: Ja, we gaan zien wie gelijk heeft, de app of het KMI.
0: Oké, ja. Wel, ik hoop bij deze dat de onbetrouwbare app het dan haalt. Maar ja, goed, dat is geen nieuws natuurlijk. DJ Licious heeft een nieuwe. We zullen hem eens draaien, serieus die. Ja.

0: young. Ja, maar ik ben op een leeftijd dat ik het niet meer kan onthouden. Just remember, we're forever young.
1: Het BVW'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Geen commentaar nodig, hoor.
2: Staat op zich.
0: Ja, ik zie het kriebelen.
2: Ik voel van alles bewegen in mijn hoofd, maar ik ben het even aan het tegenhouden. En laten we ons focussen, zoals je zelf al kwam te zeggen, alleen de stem eigenlijk, ja, met het BVV.
0: Het BVV. Er is van alles en nog wat, zoals gewoonlijk, zoals een berichtje van Patrick. Jongens, ik mag je niet klagen, hoor. In het zonnige Turkije in Side City. Nu al 19 graden. Ja, dat is zeker, jong. Maakt ons een beetje jaloers. En wat heb ik hier nog qua opmerkelijk bericht toch op dit uur van de dag? Steve die schrijft: goedemorgen, heeft er iemand goesting in een frietje? Ah, wel? Nee, we hebben dat ooit al eens gedaan in de uitzending, hè? Dat is ons slecht bekomen. We hebben ooit eens een uitzending gehad dat we een wat was het, frietkot hadden uitgenodigd om voor de deur van de studio te bivakeren en te trakteren. Iedereen die langskwam kreeg een frietje en een currywurstje, was allemaal geen probleem. Alleen het uur was een beetje raar. Ja,
2: ja, ja, en ja, laat ons zeggen, allez, jij mag, maar ik ga toch passen vandaag.
0: Ja, ja, vorige keer was dat ook niet echt de meest aangename ervaring. Zwat. Dus vriendelijk bedankt, Steve. Maar
2: laat ze nog maar een beetje in het vet liggen.
0: Ja, doe nurken of 4-5 en I'm your man. Bo, wat hebben we binnengekregen dan? Ja, Christophe die vraagt Paranoid in Moskou van Pat Crimson. En hij voegt eraan toe voor onze oude zot, Kameradsky Poetin. Heeft hij weer iets gedaan?
2: Hij heeft nog niet genoeg gedaan, bedoel
0: je? Ja, dat natuurlijk wel. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar het zou kunnen dat er in de dacht, misschien mis ik iets. Gebeurt zoveel.
2: Nee, ze hebben wel zo. Wat is het? Een paar dagen geleden was er wel dat. Alleen was er zo die ceremonie. Herdenking van de bevrijding of zoiets. Goed, het was een heel affaire. Ja. Maar ja, buiten dat denk ik niet dat er iets.
0: Oké, of we zouden het gemist hebben.
2: Ja, we moeten het even
0: opzoeken. Even opzoeken, weet het maar nooit.
3: We пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. We пришли сюда вместе в Титаник.
0: Ik wist niet dat de Pat zo goed Russisch sprak eigenlijk. Of heeft hij gewoon zijn stem achterstevoren gedraaid? Dat kan ook natuurlijk. Enfin, in ieder geval, Poetin, je bent weer vermeld, jongen.
4: Hoera!
0: Ja, slechte reclame is ook reclame. Paranoid in Moskou.

0: BVV van vandaag, van Pat Crimson en Paranoid in Moskou. Bedacht is er een directe aanleiding in, jawel.
1: Breaking news.
0: 3 kwartier geleden binnengekomen op nieuwssite van de VRT dat vanochtend de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen is door een Russische droneaanval. En dat is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren. Vorige week op 8 mei was dat. Dus dat was net afgelopen, dat staakt het vuren.
2: Ja, maar dat was ook...
0: En die was daar dus op aan het wachten om een nieuwe aanval, blijkbaar.
2: Ja, dus op zich was het is dat geen nieuws. Want ja, ze hadden afgesproken dat het mag tussen aanhalingstekens.
0: Als je een aanval zag komen, was het in deze dan wel, denk ik. Dus ja, voilà. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er schade is aangericht en of er slachtoffers gevallen zijn, staat erbij. Anderzijds, ja, want je kan tegenwoordig op nieuwssites ook zo per onderwerp dingen zoeken. Hè. Dus ik zit nu in het dossier die oorlog in Oekraïne daar. Ja... Ja, je zegt wel, die Poetin doet allemaal stoute dingen. Maar anderzijds, het meest recente bericht daaronder is dan dat de rechterhand van Zelensky, die van de Oekraïne zelf, dat is een zekere Andriy Yermak, de stafchef en rechterhand van de president, is officieel in verdenking gesteld in het kader van een corruptieonderzoek. Die zou zo'n 8,8 miljoen euro witgewassen hebben via een luxe vastgoedproject in de omgeving van Kiev en zo. En allee... Dat je dan denkt, dat land heeft het afschuwelijk moeilijk op dit moment. En dan ben je met zo'n zaken bezig. Allee, om maar te zeggen, aan beide kanten...
2: Ze zijn alle twee stout geweest. Ja, allee, ja, allebei in de noek.
0: In de noek.
2: Kom. En dat kun je niet meer horen.
0: En straks een hand geven, hè.
2: Allee.

0: Jason Nam, Nasty Von, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFF, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
3: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En vanmorgen tot donderdag, hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother? Bambi.
3: Nee tegen BTW, broddervader.
2: Halleluja, brother Bambi.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u.
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldt.

0: David Guetta en Teddy Swims, vooral die. En Gone, Gone, Gone, ja. Inderdaad, zo heet het plaatje, daar kunnen we niet omheen.
1: Het nieuws van de dag.
0: 12 mei, ja, dat van die aanval op Oekraïne staat natuurlijk niet in de krant, want dat is pas 3 kwartier geleden binnengekomen. Waar openen ze wel mee?
2: Het laatste nieuws vandaag, en het gaat over een voorstel van de CD&V. Langdurig zieken mogen niet meer bijklussen.
0: Bij het nieuwsblad Boudewijn. Een oude koning van ons, voor degenen die de namen niet meteen kunnen plaatsen. Boudewijn overwoog zelfs hongerstaking om abortuswet tegen te houden. De abortus, moet ik dat ook? Ik zal dat straks wel eens even uitleggen.
2: Gazet van Antwerpen die heeft het over een spectaculair verhaal met een, ja, niet zo mooie afloop. Want achtervolging op huisarts onder invloed loopt bijna fataal af.
0: Ik dacht dat dat heel dramatisch was afgelopen. Dat jongetje was in levensgevaar, dus...
2: Zei ik dat niet?
0: Ja, bijna fataal.
2: Ja, maar ik weet niet hoe het is afgelopen. Het is, ik dacht, ik laat het in het midden hoe het is afgelopen met dat jongetje. Dat
0: weten we nog niet. Nee. Ja, het is levensgevaar zeker, hè? Dus ik vind dat al behoorlijk fataal.
2: Zwat,
0: Belang van Limburg. Vakbonden Nike staken 24 uur voor beter sociaal plan.
2: En dan nog eens kijken wat De Tijd te vertellen heeft. Honderden extra krachten in strijd tegen financiële fraude.
0: En dan nog De Standaard. Tolerantie tegenover LGBTI-leerkrachten staat onder druk. Maar weer heel veel onderwerpen die we in de loop van deze uitzending kunnen gaan bovenhalen.

0: Lichaamstaal. Yalu. Body Talk van Dimitri Vegas. En Like Mike. En zo is het bijna 6:30. Eigenlijk ja, iets te vroeg, maar ik heb gemerkt dat de mensen al aan het aandringen zijn op verkeersinformatie. Dus dat met verkeer schrijft hier al iemand. Dus ik begin er al over. Op de E313, ik weet niet of je die file bedoelde, tussen Ranst en Antwerpen-Oost, staat op dit moment al een kwartiertje. Maar voor de rest zie ik nog geen dramatische dingen eigenlijk.
1: Nee, aan mijn lichaamstaal die je niet kan zien, zou je kunnen afleiden dat het op dit ogenblik meevalt in het Brusselse, want ik heb geen enkele vertraging langer dan 10 minuten.
0: Allee,
1: joepie de poepie.
0: Des te beter.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten. En -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Daar kan ik me weinig bij voorstellen. Dive into me. Dat is dus een persoon met ingebouwd zwembad. Of moet ik dat begrijpen?
1: Gewoon dat je helemaal overgeeft aan iemand en dat je als het ware duikt in zijn persoonlijkheid.
0: Oh my.
1: Dat is wat ik er nu aan geef. Hè. Ik
0: heb
1: maar dat is zo een eigen interpretatie. We duiken erin, kom aan.
0: Ben jij psycholoog in bijberoep?
1: Wel ambitie. Wel ambitie.
0: Ah, ja. Oké, okay, mooi.
1: En zou jij mijn eerste patiënt kunnen?
0: Dag, jij gaat weer in mijn ziel beginnen peuteren dan.
1: Zeker niet. Nee. Jij mag vertellen wat je wil vertellen.
0: Ja. En de factuur betalen. Vooral dat.
1: Dat hoort erbij.
0: Ja, van het begin al. Ik moet even voor de volledigheid zeggen dat er toch een file bijgekomen is van een dik kwartier. Allee, ja, net dus. Het zou onnozel zijn om daarmee te wachten. Op de E17 richting Antwerpen vanaf Sint-Niklaas tot Kruijbeke. Een dik kwartier dus, zoals gezegd. Want dat is het, hè.
1: Voorlopig. Ah, ja,
0: ja, gelukkig maar, zeg. Bon, wat verstonden we allemaal niet uit de voorpagina's van vandaag?
1: We zaten al met een klein misverstandje. Want we hadden dan die kop van Gazet van Antwerpen. Ja. En daar zat het woordje fataal in.
0: Ik heb daar moeilijk mee.
1: En ik dacht van, ik ga dat toch een beetje nuanceren. Want fataal, dat klinkt in mijn hoofd dat het jongetje dan is overleden.
0: Ja.
1: En aangezien dat we het niet weten en dat hij eigenlijk niet is overleden. Wat ik nu lees is dat hij niet is overleden.
0: Okay.
1: Dus ik dacht, het is niet
0: zelfs
1: fataal.
0: Uit levensgevaar?
1: Ja, dus ik dacht, fataal, dat klinkt toch altijd alsof het niet goed is.
0: De kop is dus voor alle duidelijkheid. Achtervolging op huisarts onder invloed loopt bijna fataal af. Inderdaad, dat jongetje is niet overleden, is buiten levensgevaar, maar hij gaat zwaar gewond zijn. Hè. Dus ik vind dat al fataal. Ik vind dat woord niet goed gekozen.
1: Ja, maar fataal, dat is toch dat het...
0: Ja, naar de letter is dat juist natuurlijk... Maar alleen fataal gebruik je niet. Zeg dan, dat is bijna dramatisch afgelopen. Ja. Of zo. Maar fataal, vind ik geen goed woord. Alleen, dat is muggenziften natuurlijk. Ik weet ook wel.
1: Hallo, Gazet van Antwerpen. Kunnen wij een aanpassing...
0: kunnen alle kranten terughalen uit de handel en... Dat
1: is zoals bij een boek, hè. De tweede druk.
0: Ja, voilà. Wat is het probleem eigenlijk? I love this one.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: België.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
1: Modi van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Groene vingers. Ikke.
5: Maar ben je jong? Als ik iets wil weten, hè, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
6: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
1: Moduvan.
3: Een liquid dat er wint. Wie er maakt je kabinetten zak slimmer.

0: Avicii. Wordt nog in het... in het onzekere geplaatst. Het is op voorwaardelijke wijze. I could be the one. We zijn er nog niet helemaal zeker van, blijkbaar.
1: Vandaag is de dag dat...
0: Ja, dat ik het even niet weet. Wat moeten we daarvan denken? Maar goed, mijn collega begon er daarnet over. Dus ik denk dat die daar een hele uiteenzetting gaat over geven. Het is vandaag namelijk de dag van het tandvlees. Oké, goed. Wat moeten we daarover weten?
2: Ja, we zitten erop.
0: Op het tandvlees.
2: Op ons tandvlees.
0: We zitten helemaal op ons tandvlees.
2: Nee, ik vind dat fascinerend. Ik ben zo iemand, als ik iemand tegenkom... Mm-hmm. Hoe moet ik dat nu uitleggen zonder iemand te beledigen?
0: Maar je gaat geen namen noemen.
2: Nee. Maar ik ben zo iemand en we hebben allemaal onze dingetjes. Als je naar iemand kijkt, dan kan je er altijd iets uithalen van... Ah, dat valt mij niet op en dat blijft hangen. Ik zo iemand tegenkom... bij sommige mensen, ik weet niet hoe het komt... Maar dan zie je dat tandvlees... Allee, snap je wat ik bedoel?
0: Een teveel aan tand.
2: Ja, maar nee, dat is gewoon... Dat is die lip die omhoog gaat of zoiets.
0: Het is eigenlijk de lip is het probleem.
2: Ik weet het
0: maar
2: niet.
0: Maar je focust op het tandvlees.
2: Ik weet het niet. Ja, want we hebben allemaal evenveel tandvlees, denk ik.
0: Waarschijnlijk wel.
2: Ik ben over iets aan het praten waar ik eigenlijk niets van weet.
0: Maar ja, goed. Dat noemen wij dinsdag.
2: Nee, dus mijn punt is... Ja. Ik vind het altijd fascinerend hoe dat bij bepaalde... Of dus bij sommige mensen, hoe dat tandvlees zo zichtbaar is.
0: Juist.
2: Ik vind dat speciaal.
0: Sommige mensen hebben... Dat je denkt van, ben je zelf op de hoogte dat wij hier geconfronteerd worden?
2: Met zoveel tandvlees.
0: Met jouw tandvlees. Zeg, zou ik nu durven vragen, even onder ons. Ik en degene die aan het luisteren is.
2: Aan het luisteren. Ja.
0: Zeg, zou ik aan Koen durven vragen? Hij heeft dus net verklaard dat hij bij de meeste mensen, dat er altijd iets is dat hem opvalt. En dat, wat zou ik dan durven vragen wat hem ooit opvalt aan mij? Dat hij nog niet verteld heeft en dat... ik weet het niet. Ja, ik ga het nog toch maar niet doen. We gaan het gezellig houden.
2: Soms moet je jezelf beschermen, denk ik dan.
0: Daarom. Het is de dag van het tandvlees. En degenen die dat organiseren, die hebben een campagne. En die vind ik wel mooi. Vooral de slogan die daar gebruikt wordt. Dus in het kader van het tandvlees is de slogan... Roze en krachtig is prachtig. Dus verzorg je tandvlees, zou ik zeggen.
2: Moet je dat ook poetsen?
0: Ja, dat is een goeie vraag.
2: Ja.

0: beslist. Roze en krachtig, prachtig. Ik wist dat ze over iets anders gingen beginnen, maar goed. En Koen. We gaan er niet op in.
1: Je
0: weet wat ik bedoel. Ah. Je zou moeten weten wat ik bedoel.
1: Het zal aan mij liggen.
0: Weet je echt niet wat ik bedoel? Ja, Koen, je weet wat ik bedoel.
1: Ik wil het je gewoon eens horen zeggen.
0: Nee, ik doe het klit niet. Dat heb ik hier ook binnengekregen. Gezond tandvlees verzorgen draait voor... Iemand die er iets over weet. Gezond tandvlees verzorgen draait vooral om consequente, zachte mondhygiëne. Zacht, dus geen harde borstels en zo. Dit helpt om ontstekingen, bloedingen en terugtrekkend tandvlees te voorkomen. Dus dagelijkse verzorging. Poets 2 maal per dag, ongeveer 2 minuten, met een zachte tandenborstel. Gebruik fluoride tandpasta. Poets zachtjes langs de tandvleesrand. Hardschrobben kan het tandvlees beschadigen. Reinig tussen de tanden met flosdraad, tandenstokers of interdentaal borsteltje. Maar dat is iemand die echt...
1: Zo'n borsteltje wat je kunt kopen in een apotheek.
0: Ja. Maar is dat nu iemand die tandheelkunde inderdaad aan het studeren is? Of gewoon gegoogeld heeft?
1: Of nog in opleiding misschien, hè? Ja, dat zou kunnen.
0: Dominique, ben je een kenner ter zake?
1: Ik moet toegeven, ik heb altijd een beetje last van bloedverlies.
0: Is het waar? Ik denk dat ze weer over iets anders gaan beginnen nu, Koen, met die uitspraak.
1: Hij ook.
0: Nog één keer zo'n opmerking gehad, inderdaad last hebben van bloedverlies.
1: Bloedverlies.
0: Oh, het is weer gezellig hier.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Dit is Stop!
4: 7 uur. En Annelies Verlinde heeft het bevestigd. Ah. De financiële misdaad gaat worden aangepakt. Bart van Langenhoven.
5: Goedemorgen. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die alleen maar de financiële misdaad gaat aanpakken. Het gaat om 30 personeelsleden, onder wie een procureur, magistraten, juristen en ambtenaren. Allemaal gespecialiseerd in economische misdrijven, zoals sociale en fiscale fraude en corruptie. Tegelijk wil de regering De Wever de rest van de strafrechtelijke macht versterken met honderden aanwervingen bij justitie, politie en inspectiediensten. Dat bevestigt justitieminister Verlinde in De Tijd. In het centrum van Brussel betogen straks de nationale vakbonden tegen de sociale plannen van de regering De Wever. En dat veroorzaakt serieuze verkeershinder straks. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Betogers vertrekken rond 11 uur aan het Noordstation. Bij de laatste manifestatie waren ze met 80.000. In scholen staken ook sommige leerkrachten. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. En ook vanop Brussels Airport vertrekken er minder vliegtuigen. Vanuit Charleroi zelfs helemaal geen. Koning Boudewijn wilde in hongerstaking gaan in zijn verzet tegen de abortuswet van de regering van premier Wilfried Martens in 1990. Naast troonsafstand en ballingschap, dat staat in de nieuwe biografie over onze voormalige koning. Geschreven door professor Dujardin. Die kon als allereerste de persoonlijke dagboeken van Wijlen Boudewijn inkijken. Uiteindelijk kwam het niet zo ver en verklaarde de regering Martens dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, zodat hij de wet die abortus legaliseerde niet moest ondertekenen. En dan nog voetbal. Rode Duivel Zeno de Bas dreigt niet te kunnen meespelen op het WK volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Bas blesseerde zich op training aan de dij bij zijn ploeg, het Portugese Sporting Lissabon. Clubdokters zoeken nu snel uit hoe erg de blessure is. De Bas, 22 intussen, is als verdediger een vaste waarde onder bondscoach Rudy Garcia en miste geen enkele minuut van de eerste 6 WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels. En we krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer, en maximaal tot 15 graden. En donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust. Een frissere 13 graden donderdag.
4: Dankjewel Bart. Ja, en ik hoorde hem zeggen dat straks serieuze verkeersproblemen, misschien nu al, hè. We gaan eens kijken.
6: Die zijn er inderdaad al op de E17 richting Antwerpen, want daar is een ongeval gebeurd. Je vriest een dikke half uur tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruijbeke. De linker rijstrook is er ook versperd. Ja. En op de E313 richting Antwerpen ook 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
4: Maar dat heeft niks met Brussel te maken.
6: Nee, totaal niet.
4: Nee, dat
3: is
4: duidelijk.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: En voilà, we gaan een ochtend gymnastiekje doen, zeker.
7: Ah, ja,
4: wow, joggingske,
7: en één,
4: twee.
7: En twee.
4: Heven, zet de toon.

0: Iron van Haven. Ja, ik moet even lachen. Goed, als je wekker op 7 uur stond, dan heb je het niet meegekregen. Koen heeft daarnet verklaard dat hij wat last heeft van, wat was het, bloedverlies, hè?
1: Een beetje bloedverlies, maar ja, het ging over het tandvlies en dan, af en toe ben ik nogal... die nuance moet ik niet maken. Nee, dus een beetje last van bloedverlies.
0: Ja, dat is slecht voor de joke. Want er zijn een hoop mensen die jou geruststellen. Je hoeft je geen zorgen te maken, hoor. Dat hoort erbij in de cyclus. Ik citeer hier een bemoedigende boodschap die we gekregen.
1: Ik ben er niet helemaal in thuis, dus dat is
0: nee,
1: goed.
0: Nee, dat is goed. Dus Filip zegt, maak je geen zorgen. Dat hoort erbij in de cyclus om een grote meid te worden.
1: En krijg ik dan mijn eigen borsten? Ja,
0: die heb je al een beetje, denk ik. Oh. Niet vooruitlopen op de zaken.
1: Pardon?
0: Ja, hé. Hey. De Rode Duivels hebben geen afwerkers meer en zo. Die zitten echt in de problemen. De ene na de andere die uitvalt. Dus als er dan eens een voorzetje komt, dat kan moet ik hem pakken, hè? Ja, dan moet ik hem binnenkoppen, hè? Dat is toch waar?

0: Hands up for Detroit.
1: Ja, handjes omhoog en dat brengt ons naadloos bij het showbiz nieuws. Want er zijn nieuwe editorialen van de gespecialiseerde pers uit. Bij andere woorden, de roddelboekjes zijn binnen. En die kijken vandaag, dan zeker een dag allemaal, mee over de schouders van de boekhouder van Ruben van Gucht. Want er wordt zoiets geschreven als de kassa rinkelt bij de NV van Gucht. Daar had ik nu dag allemaal niet meteen voor nodig. Dat hadden we allemaal al gemerkt. Hij is ondertussen DJ geworden. En ja, die prijzen liggen ook gewoon op straat, wat hij ervoor vraagt. En je ziet hem ook her en der opduiken. Dus ja, je kan zelf de rekening maken natuurlijk.
2: Ja, hij is niet alleen DJ. Hij blijft zijn job doen bij de openbare omroep. Hij duikt ook op liever in de tafel van Tine onlangs nog als bijzitter, als tafelspringer.
1: Waar hij een open sollicitatie heeft gedaan trouwens.
2: Ah ja, dat is juist. Dus alleen om maar te zeggen, hij pakt
1: en bij de VTM gaat hij een Tour de France programma maken?
2: Ja, met andere woorden, hij pakt alles wat hij kan krijgen.
1: Ja.
2: Zakelijk.
1: Dat wisten we al.
2: Zakelijk.
1: Zakelijk. Ja, ja, maar dat ook. Ja. Het gaat ook nog even in dag allemaal over Pico, hè, de Walter Michiels. Mooie uitspraken over de man, want ja, dat hij het moeilijk had, dat weten we allemaal. Maar dat hij eigenlijk een goed mens was, mag toch ook wel eens gezegd worden.
2: Hij is kapot gemaakt door het succes, zeggen heel veel mensen. Hij kon niet om met het succes.
1: Ja, en blijkbaar een van de reporters van Dag Allemaal was een goede vriend van Walter Michiels. En
2: die is hier naast dus.
1: Dat zou kunnen. En die zegt daar nu over, hij zocht enkel liefde en erkenning. Nou, ik weet niet of dat hij dat gevonden heeft.
2: Zoeken we dat niet allemaal een beetje?
1: Ja, dat is
2: een beetje liefde en erkenning?
1: Ja, ja, voilà. Maar het gaat over de Walter Michiels die niemand kende. Dus ik hoop dat er nog net iets meer spectaculaire verklaringen in staan dan dit. Iets wat we allemaal zoeken, zoals je zegt. Dat is niet zo opmerkelijk.
2: Nee.
1: Maar goed, je vindt het vandaag in je krantenwinkel. Nog,
2: mooi, mooi.
1: Nog rol gevonden?
2: Ik weet het. Ik heb niet alle boekjes gehad deze week.
1: Het is het Eurovisie Songfestival deze week.
2: Ja.
1: En Sandra Kim, dat zal wel geen toeval zijn, staat ook in een dag allemaal 40 jaar na...
3: J'aime la vie.
1: Ineens beseften mensen dat ik echt wel kan zingen, zegt ze daarover. Dat was dan niet tijdens het Songfestival. Ze heeft het waarschijnlijk over een latere periode.
4: De Mast zingen zeker?
1: Ja,
2: maar dat was...
1: daar zou het kunnen overgaan. Ja, inderdaad. Ja, zeker.

0: Halleluja. Oh, wacht, daar hebben we ons personeel voor natuurlijk. Ik bedoel natuurlijk... The New Religion. Ja, dankjewel. Ja, ja. Stop. Stop. The New Religion hoorde je van Bibi Rexha. Terug even naar het showbiz nieuws. Want we hebben onze inspecteurs er even opgezet. Zou die uitspraak die we net gelezen hebben van Sandra Kim van nu weten de mensen pas echt dat ik kan zingen, iets te maken hebben met, zoals al vernoemd, The Masked Singer?
1: We zijn het in 2020 eigenlijk te weten gekomen, want dan stond ze als de koningin op het podium. En ze zong een geweldig mooi lied. Mag ik het even bovenhalen?
0: Graag.
1: Wel, dit is dus Sandra Kim, of toch een beetje ook Loreen. Dat is zingen, hè?
0: Ja, ja. En toen wist niemand dat dit Sandra Kim was.
1: Ah, nee.
0: Dan zaten ze in hun stoeltje.
1: Dat was met applaus bij, ja.
0: Ja. Maar al die, wat is dat dan, juryleden? Van, ja, maar wie is dit?
1: Ah, de speurders. Ja.
0: De speurders of hoe het. Ja. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad een beetje moeilijk was om de stem van Sandra Kim te herkennen, want iedereen kent haar natuurlijk van dit. Ja. En je kan wel zeggen, het stemmetje is wel een beetje veranderd zo, hè, in de loop der jaren.
1: En dat was voor de zanglessen.
0: Daarmee heeft het Songfestival ooit gewonnen.
1: Oh. Ja,
0: in dat kader.
1: Het ziet er goed uit vanavond dan.
0: Oh, alhoewel, ik lees hier in de gespecialiseerde pers, de krant dan in dit geval, dat het een mirakel zou zijn als we...
1: Ja, maar dat dachten we van Sander en Kim ook.
0: Ik herinner mij die dag nog. Ik zat op een quiz die avond.
1: Allee.
0: En die presentator zei, zeg mannen, moeten nu wel weten.
1: Sander en Kim heeft gewonnen.
0: Ja, België heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. En die hele zaal. Mogen.
1: Oh, nee.
0: Ja, dat was echt...

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Een ticket naar paradijs.
2: Elke maand.
1: Romantisch weekend in Parijs.
2: Elke maand.
1: Leren surfen op Hawaii.
2: Elke maand.
1: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
2: Elke maand.
1: Pizza's proeven in Milano.
2: Elke maand.
1: Taco's maken in Mexico.
3: Win for life.
4: Win for life.
3: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
3: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Dat zijn, dat de microfoon
1: nee,
0: zo hard.
1: Dat zijn stemoefeningen. Ah, en Sandra ja. Kim die zal dat ooit
0: nodig gehad hebben.
2: Maar zo, ja, maar zo zie je maar. Allee, ja. Dat komt altijd goed, hè?
0: Ja.
2: Dat komt altijd goed. Je moet daar niet meer lachen.
0: Wij kunnen ook grote zangers worden, hoor.
3: Jazeker.
2: Weet je...
0: Zullen we niet lachen, Louis?
2: Klein is je dat je. Ja. Ik heb ooit...
0: zangles gehad?
2: Wel, nee. Maar ik heb ooit... Ik was ooit wel zo'n berichtje aan het sturen naar een zangcoach. Omdat ik dacht van, ik zou eigenlijk... Wat zit jij nu te lachen?
0: Nee. Jij had ambitie om...
2: Maar het is niet dat ik... het is niet dat ik in de Vlaamse top 10 of 10 om te zien en zo van die Vlaamse... Nee, dat niet, hè. Nee. Maar gewoon het... omdat ik hou...
0: Het Hollywood Stadium.
2: Nee, maar...
3: Minstens. Slagerfestival.
2: Maar gewoon... maar gewoon omdat ik hou van dingen met je stem doen. En ik was benieuwd of ook iemand die niet kan zingen, of die dat kan leren.
0: Jij kan niet zingen, dus... Nee. Ik heb jou nog nooit horen zingen, dus ik heb geen idee.
2: Nee, voilà. Ja. Maar en omdat ik wel het gevoel heb, ik zou het willen kunnen. Ik had ook al zo'n mailtje aan het sturen naar een zangcoach, maar ik heb dan gezegd, ik heb dan toch niet verzonden, omdat ik dacht van, ik ga mij belachelijk maken. Hè.
0: Ah, ja, maar ja.
2: Tenzij jij nu zegt...
0: Je moet het eens proberen, vind ik. Ja.
2: Tenzij jij nu zegt, ik geloof in je.
0: Ja.
2: Go for it.
0: Zeker.
2: J'aime la vie.
0: Voilà, zo moet dat allemaal. Dat komt allemaal goed, hè?
2: Ja. Heb jij zoiets wat je zou willen kunnen, maar eigenlijk niet kan?
0: Goh, goede vraag. Wacht, eerst even de lange lijst dingen die ik niet kan overlopen.
2: Maar je bent ermee bezig, denk ik.
0: Daar dan iets uitpikken.
2: Nee.
0: Ja, we denken even samen na.
2: Ja, we denken samen na. Maar wat zou je... Ja, het is ook wat je wil, want heel veel dingen... Allee, we hebben allemaal een lijstje van dingen die we niet kunnen, maar het is
0: ik
2: vooral...
0: zou graag, dat is het eerste dat in mij opkomt. Ah. Ik zou heel graag wat handiger zijn. Ik ben daar jaloers op.
2: Dobbit TV, ja, de Roger.
0: Zo'n dingen. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik zou nu graag in de tuin iets... Maar ik moet daar altijd andere mensen voor bellen.
2: Dat snap ik.
0: En de tuin is dan nog het minst gevaar. Als je daar iets verprutst, zwaar. Maar als je aan een muur van je eigen huis... Ja. Dat, ik zeg maar iets, een beetje wilt retoucheren of zo. Je gaat dat blijven zien. Als ik mijn poten daaraan steek, dan ga je dat blijven zien tot in het einde der tijden. Dus ja.
2: En je wil ook, dat dat goed gedaan is. Ja, maar dat, je hebt dat al zelf gedaan en tot daaraan toe. Maar als het niet goed is...
0: Maar het kan niet goed zijn. Ik heb het nu al. Het kan op niks trekken. Ik weet het. En dus ik zou graag een beetje handiger zijn. Ik heb daar nul aanleg voor.
2: Misschien moeten we het even opentrekken in de Topradio BE-app. Wat zou jij willen kunnen, wat je dus de dag van vandaag niet kan?
0: Zeker.
2: Maar je zou het willen.
0: Ja.
2: Maar zo, je moet ook iets dat je leuk zou vinden.
0: Maar doe het zelf als ik. Overloop die lange lijst van dingen die je niet kunt. Pik er iets uit en deel het met ons.
2: Wat zou jij willen kunnen wat je op dit ogenblik eigenlijk totaal niet kan?
0: Prachtig onderwerp. We gaan straks naar de Weerman volledig voor gaan. Dus ondertussen mag jij dat lijstje of dat ene onderwerp dat je er al uitgepikt hebt met ons delen.

0: dit kan geen afscheid zijn, zegt hij. Can't be a goodbye. Ja, het is goed, joh. Maar ondertussen zitten wij er wel mee, hè? Want meneer gaat hier voor een zangcarrière, dan zijn we hem kwijt. Hè?
1: Ja, ja, maar ik denk dat we nog een beetje tijd hebben.
0: Ja, veel tijd. Zoveel tijd dat de file niets lijkt, eigenlijk.
2: Nee, klopt. Richting Antwerpen op de E17 valt het goed mee. Daar vlieg je maar 3 kwartier tussen Sint-Niklaas-West en Kruijbeke. Bij de richting Antwerpen op de E313 ook 1/2 uur tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan op de E17 20 minuten tussen Waasmunster en Lokeren. En op de bindering rond Brussel nog 1 kwartier aanschuiven tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde.
0: Ja. Heb jij al nagedacht eigenlijk over wat je graag... Want we gaan er straks op terugkomen. Hè?
2: Ja,
0: en zonder twijfel gaan we aan jou de vraag ook stellen.
2: Ja, maar ik weet al iets.
0: Oh, je weet
2: ja.
0: al iets. Oh, dan gaan we gokken straks, hè, wat het zou kunnen zijn.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: Ja, spreek voor uzelf. Lost Frequencies, want als ik hier nu zo'n keer rondkijk... So much beauty around us, zegt hij.
1: Schoonheid zit van binnen.
0: Ja, het viel mij al op dat het niet daar zat. Goed, het regent weer complimentjes. En ik zou ook graag heel veel complimentjes geven aan onze weerman. Maar dan kom ik even terug aan het begin van onze uitzending. De rit naar hier. Regenbuien, graadje of 6, 7.
1: Ja, maar ik heb daar dan wel een voorspelling tegenover gezet. Dat het volgende week woensdag 25 graden ging worden. Oké, toegegeven, dat is volgens zo'n app die ik gedownload heb. En of dat allemaal juist is, ik denk het niet. Maar het klinkt wel goed.
0: Ja, we gaan het even verifiëren met de man die het weet. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Ja, om te beginnen, vandaag, dat is al geen vet. Het is niet goed begonnen, dus ja, komt het goed.
2: En toch wordt het tijdelijk wat beter. Oké, ik zal het anders formuleren. Minder slecht. Want de kans op een bui blijft wel aanwezig. Vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens. Provincie Antwerpen en Limburg zijn vandaag het gevoeligst voor een bui. Maar je zal wel merken, de nadruk ligt op overwegend droog weer. Met weliswaar veel wolken, af en toe een beetje zon. En het blijft fris. Frisse dinsdag bij amper 13 tot... hooguit 14 graden.
0: Ja, en je hebt ons gezegd gisteren al dat het voor heel de week zo is, hè?
2: Het wordt morgen nog een pak slechter. Oei. Veel wisselvalliger. Ja. In die zin, morgen veel meer buien in vergelijking met vandaag. En die buien zijn een pak intenser met kans op een donderklap, kans op hagel. En in deze omstandigheden kan het natuurlijk niet echt opwarmen. Nee. 13 graden, daar zullen we het moeten mee doen. En ook op hemelvaart lijkt het wel herfst in plaats van lente. Met opnieuw veel buien, kans op onweer, kans op hagel bij 12 tot amper 13 graden. En ook vrijdag verwacht ik eigenlijk geen beterschap. Regenbuien. Ja, dat betekent dat het tussendoor wel even droog is met wat zon. Af en toe een regenboog spotten. Maar die lage temperaturen, ja, die blijven er wel in zitten. Ik probeer het een beetje positief in te kaderen. Snap maar het wordt moeilijk. Het wordt echt moeilijk voor de komende dagen. Want ja, ook zaterdag bijvoorbeeld maar 14 tot 15 graden.
1: Maar dan even naar volgende week woensdag.
0: Ja, heeft hij een app, jongen, die hem gratis bij een doos waspoeier heeft gekregen of zo. En die spreekt dus over 25 graden.
1: Jij mag dat bevestigen
0: of ontkennen.
1: Of ontkennen.
2: Ja, wel, kijk, het probleem van die apps is dat ze, dat ze eigenlijk geen gemiddelde van al die weermodellen kunnen nemen. Ah, ja. En ze moeten echt een weermodel uitkiezen. En ja, als die ene app dan voor dat erg gunstige evolutie gaat, Dan zit je natuurlijk met 25 graden. De weermannen,
0: maar het gaat niet gebeuren, zegt.
2: Die kunnen dat wel. Ah. Kijk, er zijn weermodellen die inderdaad voor een zomerse trend gaan.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook andere weermodellen die het toch een beetje wisselvallig houden. Ja. Maar het is wel zo dat het volgende week stilletjes aan beter wordt. Ik merk dat veel
0: slechter kan ook niet, hè?
2: Voilà, dat is het. Dat wou ik nog vertellen. Ja. Maar 25 graden en meer en veel zon, dat is wel heel optimistisch.
1: Maar waar we het dan wel over eens zijn, er gaat iets bewegen volgende week.
2: Ja, vanaf zondag. Vanaf zondag wordt het echt wel stabieler, wordt het iets zachter. Maar dat iets zachter is 16 tot 17 graden voorlopig.
0: Voilà. Dus ik onthoud, het ergste moet nog komen, maar daarna wordt het beter.
2: Ja.
0: Dat is het zo'n beetje.
1: We zijn eruit.
2: Dankjewel. Erwin, tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen. Yo.

0: Zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Stel u eens voor dat uw dak begint te praten en zegt: ik voel me niet goed. Tja, dan zit er maar één ding op. Van Robijs Panels contacteren. Van robijspanels.be. Mocht uw dak het voor het zeggen hebben. En ik ook.

0: Shakira. Allemaal samen.
1: Zoo, ooh, ooh.
0: Yes. En voor degenen die het zouden gemist hebben, we hebben een pracht onderwerp voor de uitzending vandaag. Wat zou jij heel graag beter kunnen, waarvan je zelf van jezelf weet dat je er heel slecht in bent.
2: Maar je wil het wel.
0: Maar
2: en,
0: je wil het wel.
2: Je wil het wel. Ja. En zelf hebben we al een bekentenis gedaan. Ik zelf zou kunnen willen zingen, maar ik kan het dus niet. Dat was misschien al duidelijk. En mijn collega heeft al bekend dat hij eigenlijk handig wil zijn. Ja. En ook dat...
0: Maar twee linkerhanden.
2: Lijkt het niet.
0: Het is hopeloos.
2: Ja, want de mensen sluiten daar wel op aan. Zoals Jurgen, die zegt van, ja, je moet helemaal niet handig zijn. Ik zal je tuin komen doen. Kijk, van allen aanbieden.
0: Gratis dan toch?
2: Ja. Staat er niet bij.
0: Ja, tuinen Jurgen. Een echte aanrader, naar het schijnt. Voilà, dat is al in de chakos. Davy zou graag goed zijn in miljonair zijn. Ja, wie niet, natuurlijk.
2: Steve die komt met blijf in jezelf geloven. Ik heb ook geen pap gegeten van vloeren leggen of muren zetten, maar ik heb het ook zelf gedaan. Je moet, en hij zegt het nog eens, je moet in jezelf geloven. Steve zegt dat.
0: Oké, maar ik heb wel de indruk, zo in het kader van de handig zijn, dat ik dan eerst zwaar verpruts, dat mij heel veel geld kost. En dan wil ik nog heel hard geloven in mezelf, maar mijn portemonnee is er dan niet mee eens. Ja. Wat heb ik hier nog binnengekregen? Ik zou graag, dat schrijft Ricard, als ik dat goed uitspreek, ik zou graag zelf elektronica kunnen repareren. Zoals een kapotte Xbox en een PlayStation 5 en zo.
2: Of zo'n tv in het verleden, maar ik weet niet of je daar nu veel zelf kan aan maken. Zo in het verleden was het met de beeldbuis en zo. Je kon daar wel, nog iets aan doen, denk ik.
0: Ja, maar tegenwoordig, ik denk dat je daar vooral moet afblijven. Of dat je meer verprutst dan je lief is.
2: Tom die zegt, iets wat ik wil kunnen, maar momenteel niet kan, is mezelf discipline opleggen om aan mijn conditie te werken. Okay. Ik merk dat ik niet even actief ben met mijn kinderen als andere papa's. En dat brengt een beetje een schuldgevoel met zich mee.
0: Mooie bekentenis.
2: En de wegsfeer zet hij er ook bij. Ja.
0: Maar in het woord lui is niet gevallen, hè?
2: Dus... Nee, maar ik kan me dat wel voorstellen dat dat niet gemakkelijk is.
0: Nee, kom aan, Tom. Kevin, voor hem is het motorrijden. Maar hij heeft over 11 minuten zijn theoretisch examen. Dus hij heeft wel stappen gezet al.
2: Spannend.
0: Ja, hè? Ik zou willen kunnen hacken, schrijft David, om een paar dingen recht te zetten. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar...
2: Goed. De Belastingsdienst.
0: Ja. Heb jij nog dingen binnengekregen?
2: Michelle die zou eigenlijk willen kunnen om niet te stressen tijdens het koken en ervan te genieten.
0: Ja, dat heb ik ook. Koken, dat is... Ik heb er blijkbaar wel een beetje aanleg voor, maar ik heb er geen geduld voor.
2: Want laten we even stilstaan bij het feit dat je zegt dat je daarvoor aanleg hebt.
0: Maar ja, als ik iets doe, lukt dat wel en alles, maar ik heb er geen geduld voor.
2: Ik kan je zo proeven en dan zeggen van, had ook nog een beetje zout bij.
0: Ja, dus.
2: Dat is een kunst, hè?
0: Zeker. Ja. Filip zou graag willen presentatie doen en op topradioprogramma enzovoort. Maar ja, goed. Ja. Wat kan ik daarop zeggen?
2: Het is een vak, hè?
0: Ja, het is een talent. Ja. Dat maar weinig mensen hebben.
2: Ja. Maar waarom kijken jullie altijd naar mij? Ja.
0: Vooral bij dat stukje.
2: Ja, talent.
0: Talent.
2: Ja, maar ik weet het.
0: Goed, Klaas. Ik zou graag mijn belastingbrief goed kunnen invullen en begrijpen wat ik aan het doen ben. Snap ik.
2: Ja, nu moet je andere mensen vertrouwen... Ja. Die dat dan voor jou doen?
0: Ja.
2: Of de zelf ingevulde...
0: De vooraf ingevulde belastingbrief. Ik heb er gisteren nog een verzonden voor mijn ouders. Dat ik denk, het zal wel juist zijn, zeker.

0: dat is de definitie van schaamteloos, dat het dan ook op niks mag trekken. Ja. Natuurlijk. Ja. Dus Sabrine, lieve, sorry. Mario wil graag zangles geven aan jou trouwens.
1: Ah, dank je. Ja. Dank je.
0: Is dat diezelfde van de tuinen? Want...
1: Amai.
0: En tenslotte, want straks overlopen we de rest. Niels zou graag vlot kunnen opstaan zonder 10 wekkers. Dus blijkbaar gaat het wel zo op dit moment. Ik haat opstaan. Iedere ochtend vol energie kunnen starten, het is een droom voor Niels, blijkbaar.
1: Mocht je net pas inzappen, we zijn dus bezig over dingen die je zou willen kunnen, maar op dit ogenblik eigenlijk niet kan. En je vindt dat spijtig.
0: En Louis heeft ons toevertrouwd dat hij al meteen een idee had.
2: Ja, ik zou graag achterwaarts een salto kunnen doen.
0: Probeer maar.
1: Ja, probeer maar.
0: We zullen onze punten geven. En dan onderbellen. Oei, oei. Die heeft ze dan een keer gebroken, jongens.

0: meer je erover nadenkt, hoe meer dingen, en je wordt geïnspireerd door jullie reacties natuurlijk, hoe meer dingen waarvan je zegt, oh, dat zou ik eigenlijk inderdaad ook wel graag goed kunnen. Maar het zit er voorlopig niet in. Of je hebt het misschien nog nooit geprobeerd. Dat kan ook natuurlijk. En ik hoop dan maar dat we een beetje inspiratie mogen zijn om de koe bij de horens te vatten en het gewoon te proberen. Kenny bijvoorbeeld, die zegt, ik zou graag kunnen kitesurfen. Dat lijkt mij gewoon een kwestie van proberen en dan zien of het lukt. Ja, zo moeilijk kan dat nu toch niet zijn. Kitesurfen?
1: Ja, pas op. Het is geen
0: heb je het ooit al geprobeerd misschien?
1: Nee, maar dat lijkt wel heel ingewikkeld.
0: Ik ken Louis een beetje. Ik denk dat hij dat wel al geprobeerd heeft.
2: Nee, ik wou het ooit eens proberen, maar het is zodanig gevaarlijk. Allee, is je kan dat niet gewoon zomaar doen. Nee.
1: Een kwestie van leven
0: niet,
1: of
0: niet doen, ja. Kenny, zoek een ander hobby.
1: Angelique die zou het willen kunnen naaien. Dus zelf kleren maken. Ze heeft ook een cursus gevolgd. En dan moet je op een bepaald ogenblik ook kunnen toegeven, zegt ze zelf, ik heb geen talent.
0: Ah ja, maar kijk, dat is leerzaam.
1: Maar je hebt het toch geprobeerd.
0: Ja, je hebt het toch geprobeerd. Mario zou graag, dat is ook een talent, verdraagzaam zijn voor idioten. Maar ik kan het niet. Echt. Ah, oh, ik word er zot van.
1: Mitch die zou willen kunnen tekenen. Ik ben zo jaloers op mensen die kunnen tekenen.
0: Ik kan
1: zelf nog geen stokmannetje. Een stokmannetje.
0: Wat is een stokmannetje? Zo'n manneke met alleen maar streepjes.
1: Ah, ja.
0: Een stokmannetje.
1: Ja, goed.
0: Ik kan alleen een konijn met een strik tekenen. Dat is het.
1: Ja, maar dat is ook al... Ja. Wat ik wel zo kan, is zo... Alleen zoiets tekenen, maar dan door een ander... Alleen zo iets doortekenen.
2: Ja, kalkeren zo.
0: Kalkeren, ja.
1: Maar dat ziet er dan ook nog sava uit. Dan denk ik, ik kan nog goed
0: tekenen.
1: Dat
0: is afgetekend.
1: Ja, oké, het is een begin, hè.
0: Dat bedoelt hij natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Uit je eigen...
1: Ik weet het. Hè? Ik weet het, maar het is een begin.
0: Als er iemand vraagt, teken is geloofwaardig. Een olifant, dat je dat kan, bijvoorbeeld. Dat bedoelt hij natuurlijk. Oh, we zijn mensen met vele, of misschien net weinig talenten.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Stop!
2: Het is 8 uur.
3: En als jij in de financiële misdaad zit... Het gaat gedaan zijn. Bart van Langenhoven die legt het allemaal uit.
4: Goedemorgen. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die alleen maar de financiële misdaad gaat aanpakken. Het gaat om 30 personeelsleden, onder wie een procureur, magistraten, juristen en ambtenaren. Allemaal gespecialiseerd in economische misdrijven, zoals sociale en fiscale fraude en corruptie. Tegelijk wil de regering De Wever de rest van de strafrechtelijke macht versterken met honderden aanwervingen bij justitie, politie en de inspectiediensten. In Brussel betogen straks de vakbonden tegen de sociale plannen van de regering De Wever. En dat veroorzaakt verkeersproblemen. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Betogers vertrekken rond 11 uur aan het Noordstation. Bij de laatste manifestatie waren ze toch met 80.000. In scholen staken ook sommige leerkrachten. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. En ook van op Brussels Airport vertrekken er minder vliegtuigen. Vanuit Charleroi zelfs helemaal geen. In Gent blijven zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren aan de Europalaan gisteravond. Dat bevestigde burgemeester Matthias de Klerk. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Gentse brandweer ontruimde het hele gebouw en evacueerde zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten gewond. En koning Boudewijn wilde in hongerstaking gaan in zijn verzet tegen de abortuswet van de regering van premier Wilfried Martens in 1990. Naast troonsafstand en ballingschap, dat staat allemaal in de nieuwe biografie over onze voormalige koning, geschreven door professor Dujardin. Die kon als allereerste de persoonlijke dagboeken van Wijlen Boudewijn inkijken. Uiteindelijk kwam het niet zo ver en verklaarde de regering Martens dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, zodat hij de wet die abortus legaliseerde niet moest ondertekenen. We krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft dan meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer en maxima tot 15 graden. Donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij een frissere 13 graden donderdag.
2: Ja, dat klopt. Ja. Hier en daar zijn er opklaringen te zien. Anderzijds zijn er ook een hoop donderwolkjes gezien boven de autootjes die op dit moment in de file staan.
5: Ja, dat is vooral het geval richting Gent op de E17, want daar is een ongeval gebeurd. Je verliest 1,5 uur tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Ook aanschuiven richting Antwerpen op de E313, 1,5 uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel dan, een 20-tal minuten tussen Expo en Machelen. En ook op de E40 richting Brussel, een 20-tal minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
2: En excuses voor de vergelijking. Ik denk dat ik net iets te veel strips gelezen heb.
6: Okay,
2: ja, maar zie je het beeld voor je? Al die auto's ook zo met donderwolkjes boven. Zo typisch,
7: ah, nee.
2: Typisch iets van een stripverhaal.
7: Maxi, nee.
2: Je hebt te weinig stripverhaal. Ja.
1: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
3: Het is dus ook vandaag de dag van de nationale betoging. Ik heb al een slogan. Ah. Meer pensioen, minder doen.

0: Calvin Harris en Clementine Douglas en Blessings. Ja, er zijn nog een paar klassiekertjes binnengekomen die we zeker niet mogen negeren. Binnen het kader van ons onderwerp van vanochtend. Wat zou jij graag kunnen, maar waar je zelf weet dat je er absoluut geen talent voor hebt? Of het grote onbekende, hè? Dat je er nog nooit aan begonnen bent en misschien heb je er wel talent voor. Enfin, wat zou je graag kunnen waarvan je er nu van uitgaat dat je het eigenlijk niet kan?
1: Bart, die zou een kinderboek willen schrijven. Dat zou hij willen kunnen. Of hij een poging gedaan heeft, dat staat er niet bij. Maar misschien, Bart, moet je gewoon eens aan de slag gaan.
0: Ja. Wel, maar goed, als je in de bibliotheken wandelt, er zijn wel al kinderboeken genoeg, dus
1: ik weet het.
0: Concurrentie is moordend.
1: Maar wat hebben we ook geleerd deze ochtend? Laat je niet tegenhouden.
0: Dat is zeker zo. Dit is niet echt geruststellend. Ik heb hier een reactie binnengekregen van Jordi. Goedemorgen, schrijft hij. Ik werk in de auto-industrie en ik ben heel onhandig. Ja.
1: Oei.
0: Alle dagen zijn een verrassing, zit hij erbij. Ja. Ik ben zo blij dat hij er niet bij schrijft voor welk merk
1: Maar ja, dat is dan zo'n auto.
0: Ik kan niks zeggen, maar we hebben maar één autofabriek meer in dit land. Dus we weten over welk merk het gaat. Ja.
1: Oei, oei.
0: Of misschien bedoelt hij iets anders, ja. In de auto-industrie, dat kan ook. Ja. Maar
1: dat zijn zo van die auto's die op een blauwe maandag gemaakt worden.
0: Ja.
1: Wel, hij is zo iemand.
0: Ja. Dat kan zelfs op dinsdag bij hem, hoor. Zo te zien.
1: Ja, ja.
0: Allee, de job van uw leven, Jordi. Dit is ook een klassieker. Olivier, ik zou graag piano kunnen spelen.
2: Ah, ja.
0: Ja, en bij uitbreiding een instrument. Hè? Ja.
1: Je ziet dat heel vaak in van die stations en zo. En dan beginnen mensen zeggen, allee, je mag er dan vrij op spelen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en soms zie je dat.
0: En jij komt er dan af met uw broeder Jacob.
1: Ja. En de mensen die staan zo te kijken, oh, ik ga beginnen. Ja. Ja, wandelt maar door.
0: Ja, en dan komt er toch ene dat dan echt kan.
1: Dat is mooi, hè?
0: En dan druip je af.
1: Ik heb ooit zo'n momentje meegemaakt. Ja. Het was in Marseille.
0: Okay.
1: Stond de piano.
0: Mm-hmm.
1: En
0: jij ging eens een groot concert geven?
1: Nee, zeker niet. Ik was een beetje verlegen en zo. Je weet hoe het gaat. Lang geleden. En plots begon iemand dingske te spelen. Céline Dion met My Heart Will Go On.
0: Oh, jouw lievelingsnummer.
1: En ik ben beginnen blij.
2: Echt?
1: Het was echt mooi.
2: Het
1: was echt mooi. Och, mooi. En de mensen stonden...
0: Applaus ook.
1: De mensen stonden ook allemaal stil in dat station. Maar dat was ook een spontaan momentje. Dat was niet van, ik ga... Nee, het was zo gewoon.
0: En dan word je nog jaloerser, hè, dat je het niet kan.
1: Ja,
0: want daar gaat het over.
1: Voilà.
0: En nog zo eentje. Een taal vloeiend kunnen spreken komt hier ook binnen.
1: Ja.
0: Dat is hij.
1: Ja, dat is.
0: Oh, ik zou zo graag vloeiend Italiaans kennen, bijvoorbeeld. Ik ken een paar woorden. Ik kan mij een klein beetje verstaanbaar maken. Ik kan ook redelijk begrijpen.
1: Ja, maar kom, begin.
0: Nee.
2: No.
0: Maar dat is ook zelfvertrouwen, hè. Dat is mijn taal altijd zo. Je moet dat durven. Je moet, verder aan beginnen, zeker, hè. Nog iets?
1: Wel, Jeroen die zegt, ik kan, dus hij begint eigenlijk met dingen die hij wel kan, om een beetje de balans op te maken. Ik kan koken en ik kan vloeren leggen, de was en de plas doen en zo, maar schilderen, dat kan hij niet. Hij heeft blijkbaar altijd...
0: Dat lijkt me het makkelijkste van allemaal.
1: Hij heeft blijkbaar last van streepjes.
0: Ah,
1: ik weet niet wat dat is, Dus hij zou willen kunnen schilderen, maar hij kan het niet. Ik weet niet of hij schilderen bedoelt van de muur, of effectief kunstzinnig en zo.
0: Ja.
1: Maar hij zou het willen kunnen.
0: Oké. En de Matthias, tot slotte.
2: Ah, ja, okay.
0: Ik zou nu eigenlijk wel eens graag mijn rijbewijs terugkrijgen. Ja, dat staat hier. Ik lees gewoon wat er staat. Dat zal wel een reden hebben, zeker, Matthias.
1: Ja, Matthias.
0: Je moet er niet over beginnen en je weet het zelf goed genoeg.
1: Ja.

0: jongens, toch? Dat is plezant om eens terug te horen. Mauro Picotto. Nee?
1: Jawel, maar ah. ze hadden, of het ligt aan mij, maar ze hadden toch ook een andere hit, Proximus.
0: Ja.
1: Was dat ook van
0: dat is ook Mauro
1: van de
0: Picotto.
1: Mauro?
0: Ja, goed, je hebt opgelet. Jeroen Gores, Koen van der Sloten. Nog eentje om af te sluiten.
1: Allee, kom.
0: Want ik heb het
1: nog
0: dit weekend een vriend van mij nog horen zeggen dat hij graag zou leren vliegen, piloot zijn en zo. Is dat ook iets dat bij jullie borrelt?
1: Nee, maar we hebben wel onlangs iets gelezen in de krant. Hebben we die niet proberen opbellen? Ik denk dat we zelf een uitzending gehad hebben. Die was 17 en die vliegt al of zo.
0: Ja, juist. Ja.
1: En koning Filip bijvoorbeeld, die vliegt ook af en toe.
0: Ja, voilà.
1: Victor Verhulst, die vliegt ook af en toe.
0: Voilà.
1: Allee, er zijn wel wat mensen.
0: Moeilijk kan het niet zijn. Sissy heeft dat geschreven. Ik zou graag kunnen vliegen, maar het enige dat ik voorlopig gedaan krijg, is buiten vliegen. Ja, kijk. Daar zijn sommige mensen inderdaad heel goed in. Ja.

0: Get Some Nam, Nasty Vom, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFF, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you
1: move. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Die is ook net buiten gevlogen, zo te horen. I don't wanna go home. En zo hebben alle plaatjes met onderwerpen te maken. Medusa was dat.
1: De interne keuken.
0: Bob, een keer iets helemaal anders. Ik heb mij gisteren, en je weet, dat is niet van mijn gewoonte, maar ik heb mij gisteren even gemoeid met de muziekkeuze voor dit programma.
2: Ja, dus juist. Ja. Ik zag je naar de muziekverantwoordelijke afstappen. Ik zag ook...
0: Dat hij al een beetje in zijn broek deed.
2: Ja, ja. En ik had met de man in kwestie ook al een beetje medelijden. En ik dacht van, wat gaat er nu allemaal gebeuren? En je bent...
0: Heb je het gesprek kunnen volgen?
2: Ja, zo ben ik niet. Ik heb even mijn oren dicht gedaan. Ik had een andere belangrijke taak te doen na dit programma. En ik heb je laten doen, dus ik weet niet wat het allemaal geweest is. Is het goed afgelopen?
0: Ja, want het nummer dat ik aan het verdedigen was, gaan we nu draaien.
2: En jij bent de manager van die groep? Of,
0: nee.
3: Promoter.
0: Maar, maar het is het volgende. Je kent Blackpink met Jump. Wij hebben er al meerdere keren over gezegd dat we dat ongeveer zo het beste nummer van het voorbije jaar vonden. Hè? En we moeten ook vaststellen dat die meisjes er niet in slagen om een goede opvolger te maken. Is zo, hè?
2: En ze hebben een nieuwe.
0: Nee. Dus dan hebben andere meisjes gezegd, bon, als jullie er niet in slagen om een goede opvolger te maken, zullen wij het dan maar doen. Dit zou de perfecte opvolger voor Jump van Blackpink kunnen geweest zijn, waar het niet dat het niet Blackpink is.
2: En doe jij al een voorspelling dat dit een gigantische hit gaat worden, of denk je...
0: Waarom? Van mij mag het.
2: Het mag van jou?
0: Ja, van mij mag. Ik vind het geweldig.
2: En dus dat gaan we nu samen ontdekken?
0: Gaan we nu samen ontdekken.
2: Maar wacht eens even. Dit had dus niet in de playlist gezeten als jij niet op tafel was gaan kloppen.
0: Ja, maar. Ja. Dus even uw aandacht voor het volgende.
1: Dit

0: Oh, wat een feest.
1: De interne keuken.
0: Ja, we gaan even een rondvraag doen bij de collega's.
2: We spelen het nog eens.
0: Pinky up, ja. Cat's eye, in de ogen houden, denk ik.
2: En hoe heb je het ontdekt? Hoe heb je het ontdekt?
0: Ja, jongen, uiteraard.
2: Is het een TikTok-dingetje?
0: In hoofden van mijn beroep check ik allerhande release-lijsten. Oh, nieuwe dingetjes die uitkomen en zo. Dus meestal een nutteloze bezigheid. Maar soms komt er dus iets tegen dat je denkt, ah wel ja. Dit was er dus zo eentje.
2: Ja. Wat zeggen de mensen?
0: Blackpink heeft verschillende liedjes gemaakt, weet ik, maar trok op niks. Pedro kan er niet aan tippen. Maar ja, wat een rare vergelijking.
2: De tophit van de week, zegt Emiel. Ja, de tophit van de week.
0: Anderzijds, vreselijke plaat en ik vind er niks aan, komt ook binnen. Kattenbak was beter. Maar ja, dat was van ons. Dat was niet van Cat's Eye, Kattenbak. Dus,
2: dat was van jou. Ik heb er niks mee te maken.
0: Nee, dat is waar. Ik heb dat alleen... Enzovoort.
2: Op
0: het laatste nog goed, schrijft Lucas.
2: Zo dat begin.
0: Ja, maar ja, goed.
2: Ik vind het een beetje wisselvallig, de dingen die binnenkomen. Maar misschien heeft het ook een beetje tijd nodig.
0: Zeker.
2: Dat de mensen nog even er moeten inkomen.
0: Ik denk dat je dat een paar keer moet horen. Hè? Dat is zoals met elke. Dat moet een paar keer horen voordat je dat goed vindt. Dus!
2: Daar zijn we terug.
0: Nee, dat zou nu misschien een beetje overdreven zijn.

0: komen nog een paar sympathieke reacties binnen, zoals die van Andy. Ik wil gerust eens kijken voor Jeroen of dat ze hier nog een kamer voor hem vrij hebben in Touzet.
1: Ah, hij ligt er zelf al dan.
0: Nou wel, als ze hem zo voor toe zeker. maar jongens toch. Two brothers on the fourth floor en... Ah, ze wisten het zelf ook. Goed, oké, des te beter. Het is 8:30 geweest. We gaan even naar het verkeer.
2: Ja, je staat zeker niet alleen op de E17 richting Gent, want daar sta je 2 uur in de file tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Komt daar door een ongeval. De rechterrijstrook is er ook versperd. Verder ook file rijden richting Antwerpen op de E313, een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19, 20 minuten tussen Sint-Joppe en Antwerpen-Noord. Op de E17, 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook op de A12 een kwartier erbij vanaf Boom. Op de ring rond Antwerpen dan richting Nederland een half uur file rijden tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Brussel op de A12 een half uur tussen Wolvertem en Stroombeek-Bever. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Expo en Machelen. Verder ook richting Brussel nog file rijden op de E40. Een kwartier aanschuiven daar tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens Daapdij.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
7: Allee.
6: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: De muziekredactie heeft een keuze moeten maken. Ze hebben moeten kiezen tussen Meteoren en 1 op een miljoen. Of One in a Million van Bebe Rexha en David Guetta.
1: Wij staan achter de muziek. Dat was... wie was dat? David Guetta waarschijnlijk?
0: David, ik heb net gezegd...
1: Maar luister ik nu. In dat kader...
2: Is het met eten bij?
1: Eens kijken of jij wel luistert. Ik heb gisteren gezegd dat ik iets ging meebrengen vandaag. Nu jij... Dat duurt al te lang, hè, Koen?
0: Wacht. Het ligt op het puntje van mijn tong.
1: Dat zou wel eens kunnen.
0: Nee, het ligt helemaal.
1: Dat is een goede tip. Dat zou op het puntje van jouw tong kunnen liggen straks.
0: Ah, wacht.
1: Als
0: ik
1: het bovenhaal.
0: Maar als je het gaat boven... Allee, het zit in mijn... Ik weet dat we het erover gehad hebben, maar...
1: Maar je luistert dus ook niet, hè?
0: Ja, maar dat is van gisteren. Dat is...
1: Dat is al lang geleden.
0: Volgens mij was het iets wat ik zei van collega Wouter de Vries, die dat ook heet. Van die platte kaas.
1: Ja. Want we hebben het een tijdje geleden gehad over diëten en zo. En over de absoluut geen diëtendag. Trouwens, vandaag is het ook zoiets, heb ik gezien. Het is vandaag de eet wat je wil dag.
0: Oh ja.
1: Of was dat gisteren? Maakt niet uit, want dat is elke dag bij ons, laat ons eerlijk zijn. Maar in het kader van die diëten werd er wel een dieet doorgestuurd. En dat dieet bestond hoofdzakelijk uit...
0: Skur?
1: Ja,
0: skur?
1: Nee, daar hebben we het gisteren over
0: gehad.
1: Kwark, inderdaad. En ik heb dus onmiddellijk...
0: Alles laten vallen.
1: Research voor het programma noemen we dat dan. Naar de supermarkt gespurt en kwark gaan halen. Ik heb dat vandaag bij. Ik veronderstel dat jij ook nog nooit kwark gegeten hebt.
0: Nee.
1: Zullen we dat dan samen een keer proberen?
0: Ja, maar ik moet nog gaan eten vanmiddag.
1: Een klein lepeltje.
0: We
1: gaan het samen ontdekken. Kwark. Ik kan met een kwarkje een keer goed boven zijn. Maar eerst een Robin Show.

0: schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je nu zijn trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens, wacht.
0: Ja.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja! We hebben een winnaar.
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Kom eens eens, wacht.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Top Techno.
9: Dat is Techno and More.

0: collega.
1: Dat ben ik.
0: Dat is hij, ja.
1: Hallo.
0: Hey, maakte hier net de opmerking. Ik heb dat nooit begrepen. Mensen die op de radio iets gaan proeven.
1: Ja, maar nee, ja. De mensen hebben daar niks aan. Tenzij dat een van ons twee zo meteen gaat flauwvallen.
0: Allee, dus de kans is bij jou heel groot.
2: Is het met eten bij?
0: Dus we gaan dat gewoon doen. Tot nut van het algemeen en vooral ons eigen vermaak. Ik heb dus een potje kwark bij. Met perzik smaak blijkbaar.
1: Maar het is toch
0: weer niet goed. Het begint al.
1: Maar ik heb liever aardbei eigenlijk, of natuur.
0: Ja, dat was er niet. Ah. Dus Danio, perzik, romige kwark.
1: Maar het is toch zonder stukken, hè?
0: Geen
1: stukken,
0: idee, dan moet ik heb dat ook nog nooit gegeten. Ik doe nu het potje open, jij mag de honneurs waarnemen.
1: Hè.
0: Ja, kan dat daaruit
2: vallen? Oh,
0: ja.
1: Oh. Ah, zoals bij SOS Piet, dan zo omdraaien en over je hoofd.
0: Ja. Ja. Allee,
1: maar het is wel met brokken bij.
0: Geef het een kans.
1: Oh, dat is al eens scheten, denk ik.
2: Oh.
1: Echt. Maar ja,
0: Is echt gelijk een kleine. Je moet eerst een keer proberen dan slecht vinden. Het, ja. Okay. Allee, kom.
1: Oh.
0: Oei.
1: Nee, wacht het.
0: Dat staat dus bij mensen die echt goed willen diëten.
2: Maar ja, een beetje meer.
1: Wacht natuurlijk het weer. Oh.
0: Prominent op de lijst, hè, man.
1: Ik ga het even op mijn tong leggen, hè.
0: Ja, ik ga ondertussen een plaatje draaien, want dat gaat hier even duren, hè. Oh, mannetjes toch.
1: Oh. Doe mij. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Maar voilà. Die brokken moet ik wel niet hebben.
0: Al die vooroordelen. Eerste indruk.
1: Ah ja.

0: het is bijna op zo.
1: Ja?
0: Nou ja.
1: En zo van die stukjes...
0: Vind je het goed?
1: Ja, vind je dat goed? Ja.
2: Kun jij dat even in de mixer dan?
0: Met wat curryworst erbij. DNA hoorde je ondertussen van Billy Gillis. En ja, de punten van de jury komen binnen. En wat blijkt? Quark heeft de test doorstaan.
3: Jazeker.
0: Ook bij mijn collega die, we moeten daar eerlijk in zijn, een beetje voorbehoud had.
2: Ja, een beetje wel. Ik vind in het leven is dat soms nodig, dat je niet zomaar denkt van, ik neem het tot mij zonder nadenken. Dus,
0: maar we zijn het wel unaniem eens. Lekker, zeker. Maar als dat goed is voor het dieet, laat maar komen.
2: Ja.
0: Maar de naam kan beter.
2: We hebben ook samen eens zitten nadenken hoe het komt dat de naam Quark aan Quark wordt gegeven.
0: Waarom is dat... Klinkt ook van, het ligt al naast de pot. Nee, dat is toch een slechte naam. Dat past niet bij wat we nu gesmaakt hebben.
2: Marketinggewijs, als je gewoon...
0: En dan moeten we nog aan die skir beginnen, want dat was de nieuwe hype, hebben we gisteren.
2: Maar dat is een veel betere naam.
0: En wat wil het toeval? Oh, laat dat muziekje nog maar eens horen, want beste vrienden, die research wordt hier al gedaan nog voordat het... Louis heeft ons net toevertrouwd. Zo, vrienden onder elkaar. Ik heb gisteren voor het eerst skir gegeten, heeft hij gezegd.
4: Ik moest wel voorproeven om te weten of het veilig was voor jullie om te proberen, natuurlijk.
0: De voorproever, dat is zoals in de middeleeuwen, hè. Mooi zat. Ja, en wat zegt het?
4: Het smaakt een beetje hetzelfde, gewoon als de rest.
0: Als wat?
4: Gewoon als yoghurt.
0: Ook yoghurtachtig. Ja, oké. Dus skir, moeten we ook eens proberen. We gaan dat nu live doen.

0: Million Miles Away.
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Ah, oké. Okay. Goed. Ja, maar nee, goed dat we dat weten. Ik ben eens even in het schema aan het kijken.
0: Ja.
1: Ja, het volgende is kwaad maken over het nieuws. Oké, okay. Ja, goed.
2: Het nieuws van de dag.
1: Ik zou mij toch eens even willen kwaad maken over het nieuws, want in het laatste nieuws vanochtend beginnen ze met, ik vind dat meteen al raar, langdurig zieken mogen niet meer bijklussen. Dat is de kop vandaag. Als je ziek bent, kun je niet werken, hè.
0: Mag ze woning niet verlaten.
1: Wat? Ah, maar ja. Ik snap dat niet.
0: Nee, maar ja,
1: ik heb niet verder gelezen, nee, maar de titel klopt toch al
0: nee,
1: niet?
0: Ja. Nee, maar ja, volgens mij...
1: Als je langdurig ziek bent, dan kan je per definitie toch niet werken. Nee, laat staan dat je kunt bijklussen. Ja.
0: Dat zijn van die mensen misschien...
1: Nu komt het.
0: Je moet altijd opletten als je zoiets zegt, maar misschien zijn er gewoon mensen die thuis zitten, profiteren van het systeem.
1: Mocht! Zou dat bestaan?
0: Ja, ja.
1: Ik kan je niks bij voorstellen, zeg.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Dit is Stop!
4: Ruim 9 uur.
3: Internationale dag van de verpleging vandaag en zorg dragen. Dat doen we ook voor deze man, Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zorgmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressie van patiënten of bezoekers. En dat gaat van verwijten over bedreigingen tot fysiek geweld, blijkt uit onderzoek van Preventie- en Beschermingsdienst op het Werk, IDW. Door die agressie voelen zorgmedewerkers zich uiteraard minder veilig, minder geëngageerd en minder betrokken bij hun werk en vergroot het risico dat ze uitvallen. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat wel doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V. Franstalige liberale coalitiepartner van MR schiet het voorstel alvast niet af. Volksgezondheid gaat de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitbrak opnieuw testen, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Onze landgenoten zullen dus langer in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. En moet de Britse premier Starmer dan toch ontslag nemen? Ook al zei hij gisteren in een toespraak dat hij dat niet zal doen. Toch krijgt Starmer al maar vaker kritiek en meer tegenstanders, ook binnen zijn regering en Labour-partij, na de serieuze nederlaag bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan 70 partijleden willen dat Starmer vertrekt en ook ministers vragen hem daarover na te denken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hield Labour 1063 zetels over van de ruim 2500 die de partij had. Reform UK van Brexit-gezicht Nigel Farage die ging van slechts 2 zetels naar 1453. Brede opklaringen, in de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer en maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij een frissere 13 graden donderdag.
3: Wat zei Bart, die hebben duizenden zetels.
6: Mm-hmm.
3: Maar bij ons, alleen zo de verdeling bij ons, dat is zo 100 of zo. Allee, ja, ik wil zeggen,
6: ja, ze zijn er geen 1000 hoor.
3: Nee.
6: In totaal.
3: En dan zit hij in ene daar zo in het midden. Onda! Onda!
6: We're going to the Weibo.
3: Ja,
6: voor de zetels. Ja. Maar we gaan eerst naar de verkeersinformatie.
7: Ga richting Gent nog steeds aanschuiven op de E17. 3 kwartier tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokeren. Ook richting Antwerpen op de E17. 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 20 minuten file tussen Massenhoven en Wommel. En op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen. Voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
6: Iets in mij zegt dat we dat in dit programma eigenlijk ook zouden kunnen gebruiken. Iemand die af en toe is... Order, order!
8: Dit is Stop! Jeroen en Koen.

0: Rock My Body, inderdaad, zo heet het. Boah, je had er dus nog iets te goed.
1: Order! Order!
2: He may demand it.
3: Maar dat is toch een zottekot, dat Brits parlement. Dat is
0: niet te geloven.

0: Another N54 Ultra en Talk To You. Ik ga je niet te veel mee lastigvallen, maar als ik zo eens naar buiten kijk... Ja, we hebben vanochtend allemaal de Weerman gehoord, dat waren... Nou, toch wel ernstig te nemen bedreigingen die we van hem hebben gekregen. Voorlopig ziet dat er nog goed uit, maar ja... De Kane hier, die denkt, ja, het zal wel zover zijn, of toch bijna. Rain down on me. Ja, dat je daar niks aan toe te voegen hebt, dat snap ik wel.
1: Ah, staat op zich, hè.
0: Ja, ja.
1: Kwaliteit.
0: Zeker.

0: Slecht weer voor een betoging natuurlijk. Komt eraan. Zowel de regen als de betoging. Rain down on me. Kane en Tiësto. Dat is iets dat ik daarnet eigenlijk... Ik heb dat nog niet gedeeld met jullie, maar met toch even van het hart. We hoorden het daarnet in het nieuws. En dat zal dan waarschijnlijk bedoeld zijn als goede raad. Hij komt niet met de wagen naar Brussel, want er zijn manifestaties. En dan zei hij, pak de trein. En de volgende zin was, de demonstranten starten naar het Noordstation. Dus ja, dan ga je met de trein een en ander niet vermijden, denk ik dan. Maar je bent wel in het centrum van Brussel. Maar je bent wel meteen midden van het gewoel dan, ja, toch?
1: Ja, je bent erbij op de eerste rij.
0: Ja, voilà. Als je er wil bij zijn op de eerste rij, dan pak de trein. Hij gaat vertrekken, zo te horen.
1: Volgende halte, Bruno Mars.
0: En geniet van de omgeving ondertussen. Blijft een goed nummer, hè. I Just Might.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met mijn korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
11: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
10: Ja, ik weet het.
11: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
10: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
11: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
10: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
12: Top, we make you move.
13: De vier op een rij.
14: Eerst een antwoord op de vraag. Wordt het is tijd dat jullie even jullie mond houden?
15: Zeker, zeker.
14: Dat kan geregeld worden. En ondertussen geven wij het woord aan onder andere Jugel.
16: Bob Sinclair. Hij gaat zelf niet zingen, heeft de muziek gewoon gemaakt.
14: Ah, maar al die duiding, dat moest niet. Ah, nee. Moloko en...
16: Fastboy.
14: Ja, ze mogen eraan beginnen.

0: 4 op een rij van vandaag met Yugel, Fastboy, Bob Sinclair. Die dus eigenlijk niet zingt, dat hij liedje zelf gemaakt heeft. Maar goed, dat interesseert niemand. En dan Molloco. Dat waren ze.
1: Steve Edwards.
0: Ja, ah, dat is degene die zingt.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja, oké.
1: Okay. World, hold on.
0: Ere wie ere toekomt, noemen ze dat. Voilà, en ere wie ere toekomt, Louis, die weet waar de files staan.
2: Ja, richting Gent nog altijd file rijden op die E17. Daar is eerder deze ochtend een ongeval gebeurd. Je verliest 3 kwartier tussen Lokeren en Gent-Brugge. En ook op de binnenring rond Brussel nog steeds 20 minuten file rijden tussen Expo en Vilvoorde.
0: Zeg maar, merken we iets van die... het is toch zakingsdag vandaag en zo...
3: Dit is een scheet in een fles.
0: Ja, maar is het openbaar vervoer ook mee aan het staken of niet?
4: Wel, maar het is vooral in de Brusselse. Het is alleen, dus ja.
0: Oeh, maar ze geven de raad om met de trein naar Brussel te gaan.
4: Wel, maar. Ja, maar ik moet wachten.
0: Stel dat je dan niet weggeraakt. Maar ja, ik heb.
4: Maar de trein wel, maar het is vooral. Ik denk dat het vooral de MIVB is.
0: Okay.
4: Ik denk dat
0: zo, met de trein zal er nog mee. Ja, maar anders zijn er op voorzien hoor. Ter hoogte van het Noordstation zijn er heel veel bedden. Je kunt daar gezellig overnachten en zo.
2: Bij de NMB's wordt er niet gestaakt, blijkbaar.
0: Ah, okay,
4: het is vooral het Brussels openbaar vervoer dat op een laag pitje staat. Staat hier in de officiële mededeling.
0: Oké, zijn we verwittigd, tenminste.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade. Mm-hmm.

0: Ja. Maar ja, nee, we hebben het erover gehad in de loop van de uitzending. Zo mensen die dan wel heel goed piano kunnen spelen en daarmee uitpakken. Hier zit er ook zo eentje in dit plaatje aan het werk. Ja, je wordt er alleen maar jaloers van natuurlijk. Bauza, de Bauza is van tegenwoordig. En Magnetic. Die zijn toch van naam veranderd, hè? Die de is er toch bijgekomen, hè?
1: Juist, je hebt goed opgelet naar wat ik hier allemaal zit te vertellen soms. Tuurlijk. Ik vind dat
0: soms
1: mooi.
0: Soms luister ik eens, Koen. We hebben ook goed geluisterd naar de Weerman. En eerlijk gezegd, we hebben er niet echt goed oog in het weer van vandaag en de komende dagen.
2: Toch wordt het tijdelijk wat beter. Of, ik zal het anders formuleren, minder slecht. Want de kans op een bui blijft wel aanwezig. Vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens. Provincie Antwerpen en Limburg zijn vandaag het gevoeligst voor een bui. Maar je zal wel merken, de nadruk ligt op overwegend droog weer. Met weliswaar veel wolken, af en toe een beetje zon. En het blijft fris. Frisse dinsdag bij amper 13 tot hooguit 14 graden.

0: Ook een weerbericht plaatje eigenlijk. Hè. Als je naar de teksten een beetje geluisterd hebt, want in het origineel klonk het zo. Maar alhoewel. Dus je zegt dat het alleen dondert als het regent. Ik heb toch al onweer meegemaakt dat dan donder was zonder... Nou ja, goed, ik wil nu niet beginnen discussiëren tegen
1: Steve. We gaan het plaatje moeten aanpassen.
0: Ja, Stevie Nicks. Als je daar uitleg aan vraagt, krijg je ook...

0: Zit jij het nieuw?
1: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
2: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: word ik altijd vrolijk van deze maal. Smith and Stay. Oula, tromgeroffel, want hier is die dan. De uitsmijter van vandaag. En morgen, nee vanavond, sorry, is het zover. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ja, het ziet er niet zo goed uit voor België. Om in die finale te geraken van zaterdag. Maar ja.
1: Volgens de bookmakers of wat je zelf denkt? Of
0: dat
1: bedoel je?
0: Ik zeg niks. Ah. De krant zegt dat. Ah. Onze reporter. Dus dat wordt dan aanzien als iemand die er iets zou moeten van kennen. Onze reporter op het Eurovisie Songfestival zegt... De krant zegt dat, onze reporter niet. Wij hebben geen reporter op het Songfestival. Het zou een klein mirakel zijn als Esila, want zo heet het meisje dat voor ons een liedje gaat zingen, het haalt. Nu, het kan nog altijd erger. Je neemt deel aan het Eurovisie Songfestival en je eindigt tweede, terwijl eigenlijk iedereen gedacht had dat je zou winnen. Dat overkwam Kania met zijn tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja. Dat overkwam Tommy Cash, de man van Espresso Macchiato. Wat eigenlijk de grootste hit was van die editie van het Eurovisie Songfestival. Maar heeft niet gewonnen. Of je neemt deel en nog voor de finale begint mag je al niet meer meedoen. Dat overkwam Joost. Die drie zijn een klein beetje... Allee ja, rancuneus? Misschien wel. En ze hebben dan, en dat kunnen wij dan wel weer appreciëren... om met heel de boel een keer goed te lachen... een nummer uitgebracht. Net vandaag. Net voor die eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival... komen zij aan met een nummer Die Drie Samen. Je moet dat positief zien. Het Eurovisie Songfestival maakt er toch altijd een punt van om te willen verbinden. En wel, dat is gelukt. Dat zijn drie mensen van totaal verschillende landen die nu elkaar gevonden hebben, die dikke vrienden geworden zijn en samen een nummer hebben uitgebracht. Ik laat het even horen voor de volledigheid. Het is een 100% boys band nummertje geworden. Zo, jaren 90 sfeer. Zoiets wat je niet verwacht van die drie eigenlijk. Je moet maar eens naar de tekst luisteren, want het gaat over hun verblijf op het Eurovisie Songfestival. Dat ze die daar te pletter verveeld hebben eigenlijk. Op hun hotelkamer zaten, scrollen op hun telefoon en voor de rest niet konden buiten komen. Ah, I Miss Us, zo heet het. Je moet maar eens opzoeken, want ook de videoclip is hilarisch.
1: Ik heb een kleine update over ons Belgisch nummer. Okay. De bookmakers die houden ons op de hoogte als dat een beetje verandert.
0: Is het bijgesteld?
1: Ja.
0: We gaan winnen.
1: Nee. Ik denk een aantal dagen geleden stonden we op 27.
0: Ja, nu zijn... Zijn we nog gezakt of wat?
1: Ja, we zijn gezakt. Allee, het is eigenlijk...
0: We zijn ook het enige land dat daarmee gaat lachen, denk ik. Oh. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Dit is Top!
4: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor Top Headlines met Fraukje. Goedemorgen, Fraukje.
5: Goedemorgen. Opgelet als je met het vliegtuig op reis vertrekt vanop Brussels Airport. De A201, dat is de toegangsweg naar Brussels Airport, is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Daardoor is de luchthaven voorlopig niet bereikbaar met de auto. Je kan wel omrijden via de ringlaan, maar via die weg kan je de luchthavenparkings niet bereiken. De trein is op dit moment het beste alternatief. In ons land leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Ons land staat wel op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en ze scoren ook lager op basisvaardigheden zoals lezen en rekenen. Vooral kinderen van alleenstaande ouders, kinderen met een handicap of met een migratieachtergrond lopen een groter risico om in armoede te belanden. Het Rode Kruis Vlaanderen roept op om bloed te doneren, want de bloedvoorraad staat zeer laag in Vlaanderen. Na de paasvakantie doneerden we plots heel wat minder bloed en met de komende verlengde weekends kan het reserve nog verder krimpen. Als je bloedgroep B negatief hebt, kan je het meest helpen. Daar is de dalende voorraad alarmerend. Maar het Rode Kruis is ook bang dat er een tekort dreigt bij andere bloedgroepen. Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen mag je veel regen verwachten met soms ook een stevig onweer en 15 graden. Donderdag dan eerst nog regen en onweersbuien. Later opklaringen vanaf de kust. Blijft wel erg fris met maxima tot 13 graden.
4: Er zijn nog twee plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 25 minuten aanschuiven tussen Expo en Diegem-Woluwelaan. En tot slot op de E19 een kwartier bijtellen tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen.
3: Dit is Top. Thibault van Leliendaal.
4: Ik hoop dat je afgelopen weekend je mama een cadeautje hebt gegeven voor Moederdag. Ik heb haar alvast flowers gegeven. Dit is Miley Cyrus. Top.

0: Ze staan op plek 2 in onze Top Hit 40. Deze David Guetta en Save Me Tonight.
1: Top Hit 40.
0: Elke vrijdag en zaterdag kan je de Top Hit 40 hier horen. Dat zijn de 40 meest gedraaide toptracks van de week. En zoals ik al zei, staan David Guetta en Jennifer Lopez daar op plek 2 met hun Save Me Tonight. Shakira en Zoo, die staat op 3. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Lang op 1 gestaan deze Zoo, maar nu zakt ze dus week na week. En de nieuwe nummer 1, of de nummer 1. Fantastische piano toch, hè? Nu al een paar weken op 1, moet ik zeggen. De Pausa en Magnetic. Komende vrijdag dus een nieuwe Top Hit 40. De toptune van vorige week, die is ook nieuw in de lijst binnengekomen op 32. Sabrina Carpenter en Madonna, Bring Your Love.

Je hebt het waarschijnlijk al gehoord, maar vanavond is het tijd voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Onze Essila treedt vanavond op. De bookmakers die verwachten er niet al te veel van. Maar goed, als ik heel eerlijk ben, dat is niet de reden waarom ik naar het Eurovisie Songfestival kijk. Wij België, wij zijn altijd zo saai. Sorry daarvoor. Ik kijk er vooral naar uit voor de controverse, voor die zotte ex waarvan je van denkt, ja zeg, hoe in hemelsnaam bedenk je het? Wel, ik heb hier zo wat opgezocht en ik heb een lijstje gemaakt van de landen die je echt gezien moet hebben. Zometeen overloop ik die lijst eens met jou, na Two People.

0: zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you
1: move. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Tano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
0: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
0: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Vanavond kan je weer genieten van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ik kijk dan vooral voor de opvallende acts. En dit jaar zijn er heel wat controversiële acts die deelnemen. En daar kan de EBU, de organisator van het Songfestival, niet altijd mee lachen. Ik heb zo'n lijstje gemaakt van de acts waarvoor je vanavond en de komende dagen wel eens voor kan gaan zitten. Zo heb je Noorwegen bijvoorbeeld. De Noorse Jonas Lovi, of Love, die heeft een waarschuwing gekregen van de EBU omdat hij te vaak in zijn kruis zou grijpen. En stootbewegingen zou maken op het podium. Ja, dat mag dus niet Jonas niet doen. Dan heb je Roemenië. Die hebben geen waarschuwing gekregen. Nochtans vraagt ze 27 keer om gewurgd te worden. Op 3 minuten tijd. Ja, moet je maar eens luisteren voor vanavond. En voor Finland moet je ook uitkijken. Die hebben een prachtige act en die hebben ook nog eens een goed nummer. Volgens de boekmakers zijn zij ook de grote favoriet om het Eurovisie Songfestival te winnen. Dus Noorwegen, Roemenië, Finland, dat zijn voor mij de 3 landen die je zeker in toog moet houden vanavond. Vanavond dus een eerste halve finale, helemaal live te volgen op VRT. En dat met de sappige commentaar van Peter van de Veire erbij. Gaat leuk zijn.

0: Half elf, zometeen zit Timmy Trumpet weer in onze Hit of Shit. Eerst nog dit. Er zijn nog drie plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Brusselse Binnenring, 20 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Diegem-Woluwelaan. Op de R22 richting Brussel ook 20 minuten bijtellen tussen Woluwelaan en de Haagse Steenweg. En tot slot op de E19 naar Brussel, 17 minuten erbij tussen Zemst en Machelen.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: shit.
1: Het is weer tijd om jouw mening te laten weten in onze hit of shit. Met deze week de nieuwste track van Timothy Jude Smith. Of beter bekend als Timmy Trumpet natuurlijk. Hij heeft een nummer geschreven genaamd All My Life. Het gaat over iemand die zich eerst verloren of leeg voelde in de liefde, maar nu de juiste persoon heeft gevonden en zich compleet voelt. Zo mooi. Daarvoor is hij samen gaan werken met Frank Walker. Die naam gaat je normaal helemaal niet zeggen. Maar het is zo'n opkomend talent in de EDM-scene. Hij is nu al een paar jaar het voorprogramma van de Noorse DJ Kygo. Dus ik heb zo'n vermoeden... Ja, dat we er nog wel maar meer van gaan horen van die Frank Walker. Maar nu moet jij dus van jou laten horen. Laat het mij eens weten, is deze track een hit of een shit? Laat het mij weten, topradio.be.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Schatje?
1: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
1: Maar ja, wie moet over een zin, hè?
3: Maar ben je die kurkvloer geleid hebt, hè? Birevan?
1: Ah, Birevan.
3: Ja?
1: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens hier en wacht.
3: Ja.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Ga jij in die kleren naar dat feest?
5: Is het niet goed?
3: Nee. We gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
4: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
3: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hé? Birevan.
1: Ah, Birevan.
3: Ja.
1: Kom eens eens even.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. We make you move.

0: nieuwste van Timmy Trumpet, All My Life. Daar mocht jij je mening over geven. Wat vond jij ervan?
1: Hit of shit?
0: Bert die stuurt dumpen die handel, dikke shit. Ook Steve die vindt het te saai voor Timmy Trumpet te zijn. Nico die stuurt dan weer een hit door. Ook Sissy is van. Het is een leuk meezingnummer en dat met een goede beat eronder. Dus voor mij een dikke hit. Joren die gaat ook akkoord. Ook een hit stuurt die door. Dus ja, twee dagen ver. Twee keer goede punten voor Timmy Trumpet, Frank Walker en John Martin. Met hun All My Life. Morgen hoor je hun opnieuw. En nu mag de radio een beetje luider met Bloodhound Gang en

bijna 11 uur. Voor we naar de top headlines gaan, keren we nog eens één keer terug naar mijn geboortejaar 1997. En toen kwam de Britse DJ Blue Boy piepen. Achteraf bleek het dan te gaan om een one-hit wonder. Maar hij heeft wel alle hitlijsten gehaald met deze Remember Me, liever. Dit is Remember Me van Blue Boy.

0: Dit is Stop.
1: Goed nieuws voor moest je vandaag het vliegtuig nemen. Vrouwtje weet er alles over. Een goeiemorgen, Vrouwtje.
2: Goedemorgen. Brussels Airport is opnieuw bereikbaar. De A201, dat is de toegangsweg naar Brussels Airport, was een tijd lang volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Maar dat lek is intussen gedicht. Je kan nu weer stilaan richting de luchthaven rijden. Maar je verwacht best nog wat hinder. In Zaventem vertrekt vandaag ongeveer de helft van de vluchten door de nieuwe nationale vakbondsactie. Ook ruim de helft van de aankomende vluchten gaan door. De Joodse gemeenschap stelt voor om rituele besnijders te controleren door een commissie van kinderartsen en neurologen. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze geen artsendiploma hebben. Maar daar is nu veel ophef over. Volgens de Joodse gemeenschap kan een commissie een lijst samenstellen. Joodse besnijders die een positief advies krijgen, worden dan erkend. Het zou een uitweg moeten bieden in een mogelijk langdurig juridisch conflict. Maar regeringspartijen willen eerst het gerechtelijk onderzoek afwachten. Duizenden vakbondsleden trekken op dit moment door de straten in het centrum van Brussel voor de nationale betoging. Ze protesteren tegen de sociale plannen van de federale regering. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. Het is al de 10e grote actiedag en 6e betoging sinds begin vorig jaar. Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen mag je veel regen verwachten met soms ook een stevig onweer en 15 graden. Donderdag eerst nog regen en onweersbuien, later opklaringen vanaf de kust. Het blijft ook wel erg fris met maxima tot 13 graden.
1: Er zijn nog twee plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19, 10 minuten bijtellen tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En op de R22 richting Brussel, 10 minuten erbij tussen Woluwelaan en de Haagse Steenweg.
0: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
1: Als je het positief bekijkt, is het morgen eigenlijk al vrijdag. Reden te meer om Calvin Harris op je af te sturen. Dit is Miracle.

Het is dus dinsdag 12 mei vandaag, internationale dag van de verpleging. Maar het is ook een belangrijke dag voor mijn broer, want hij is jarig vandaag. 21 jaar en bij deze wil ik hem een gelukkige verjaardag wensen. Hij is waarschijnlijk niet aan het luisteren, maar kijk, ik heb het toch gedaan. Wie of wat er nog jarig is, is deze track hier van de Black Eyed Peas. Deze maand, 21 jaar geleden, is deze hier uitgekomen. Dit is Don't Funk With My Heart op Top

Jade stuurt in de Top Radio BE-app dat ze ook jarig is vandaag. Ja, ik vertelde hier net dat mijn broer verjaard is. Jade wordt 26. Een zeer gelukkige verjaardag, Jade. En ik heb speciaal een cadeautje voor jou mee. Deze hier. Chris Brown. Met Yeah, Three Times. Geniet van je dagje daar, Jade.

0: Jetson Nam, Nasty Vom, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFF, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws over onze rode duivels. Ik zal maar beginnen met het slechte nieuws. Zedo de Bast, onze centrale verdediger van Sporting Lissabon, is geblesseerd. En die gaat waarschijnlijk het WK missen. Nog slecht nieuws, ook Kevin De Bruyne is weer geblesseerd. Maar dat brengt mij ook bij het goede nieuws, want het is aan zijn wenkbrauw. Zijn WK komt dus niet in het gevaar. Hij is op training gebotst tegen een medespeler en hup, vier hechtingen in het jukbeen. Kan wel eens gebeuren, hè. Het komt dus in orde met KDB. Hij kan ons naar het WK of naar het wereldkampioenschap leiden.

0: half 12. Zo meteen krijg je deze nog eens van mij. Kesso komt eraan met Prada. Er is nog één plek waar je tijd verliest, waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de R22 richting Brussel. 12 minuten extra tussen Woluwelaan Mechelse Steenweg en Woluwelaan Haagse Steenweg.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Mannekes,
6: vader,
5: hier is brother Bobby.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bobby.
6: Donderdag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En van morgen tot donderdag, hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bobby?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bobby.
9: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van

0: Daily Dilemma.
1: Weer tijd voor een nieuw dilemma vandaag. En het gaat vandaag over iets alledaags. Je maakt het waarschijnlijk zelf alle dagen mee. Ofwel met je partner, je kinderen, je collega's. Je zal wel iemand kennen die het heeft. En het gaat over een ochtendhumeur. Ik ben helemaal niet zo, nooit gehad een ochtendhumeur, maar ik co-house met een van mijn beste vrienden en die heeft een mega ochtendhumeur bijvoorbeeld. Daar kan ik 's ochtends niets tegen zeggen. Die heeft echt tijd nodig om wakker te worden. Dus mijn vraag is heel simpel vandaag. Ben jij een ochtend- of een avondpersoon? Ja, kan ik jou in de ochtend aanspreken zonder een snauw terug te krijgen? Of ben jij iemand die 's avonds echt pas in zijn element komt? Dat mag je mij eens laten weten. Top Radio B-app. Ochtend- of avondmens.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hey, jij daar? Zoek jij werk en werk je graag met je handen? En heb je geen hoogtevrees? Kom dan bij ons werken, bij Van Robuys Panels. We zoeken dakwerkers en kraanmensen. Van Robuys Panels.be, we hebben werk voor u.

0: ochtend of avondmens. Dat was het dilemma van vandaag. Daily Dilemma. Cindy die stuurt, ik ben een hele dag mens. Geen probleem met de ochtend, nog de avond. Kijk eens aan, Cindy. Nico die is voor, die gaat voor avondmens, maar ik heb geen ochtendhumeur. Tenzij ik de dag ervoor te veel gedronken heb. Ja, dat kan ook, hè. Een kater noemen ze dat dan, Nico. Philip, die is een vrolijk ochtendmens. Olga, die is helaas geen mens. Zowel niet in de ochtend als in de avond. Oei, Olga, dat is niet zo fijn natuurlijk. Maar goed, het is mooi verdeeld vandaag, hè. 50-50 tussen ochtend- en avondmensen. Gelukkig zijn we al bijna middag en is iedereen op dit moment op het toppunt van zijn kunnen. En hier komt de Top Tune of the Week.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Milk Inc.

5 voor 12 met deze Jelly Roll en Run It. Zometeen weer alles in de mix tijdens niet zwansen, maar dansen. Eerst krijg je nog eentje van mij voordat we naar de top headlines gaan. Dit is The Weeknd met Can't Feel My Face. Tot morgen.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL.
8: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
10: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
11: Dit is Stop!
12: Zometeen niet zwanzen, maar dansen. Eerst nog de top headlines met Vrouwtje. Een goeiemiddag, Vrouwtje.
13: Goedemiddag. De Joodse gemeenschap stelt voor om rituele besnijders te controleren door een commissie van kinderartsen en neurologen. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze geen artsendiploma hebben. Daar is nu veel ophef over. Volgens de Joodse gemeenschap kan een commissie een lijst samenstellen. Joodse besnijders die een positief advies krijgen, worden dan erkend. Het zou een uitweg moeten bieden in een mogelijk langdurig juridisch conflict. Maar regeringspartijen willen eerst het gerechtelijk onderzoek afwachten. Het bedrijf achter het gehackte leerplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Vlaamse hogescholen werden vorige week gestolen. Het gaat dan om e-mailadressen en studenten-ID's. Wachtwoorden of financiële gegevens werden niet gelekt. Volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers de gestolen gegevens verwijderd. Of ze daar losgeld voor hebben betaald, vertelden ze niet. De Britse premier Keir Starmer weigert op te stappen. Dat bevestigt hij aan zijn kernkabinet. Nochtans krijgt Starmer steeds meer kritiek en tegenstanders, ook binnen zijn eigen regering. Zijn Labour-partij verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. Een van de ministers uit de regering van Starmer heeft intussen zelf ontslag genomen. Ze vroeg ook dat Starmer hetzelfde doet, maar dat is hij dus niet van plan. Volgens hem verwacht het land dat zijn regering gewoon voortbestuurt. Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen veel regen met soms ook een stevig onweer en 15 graden. En donderdag eerst nog regen en onweersbuien. Later opklaringen vanaf de kust. Het blijft ook erg fris met maxima tot 13 graden.

0: Gunsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFF, Samveld.
1: Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, Marieke wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win één van de 25 barbecues van Big Green Egg of één van de 10.000 barbecuepakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
6: Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zit jij nu? Zo'n coole outfit, van waar komt die?
3: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
4: Shop je nieuwe summerlook bij Cabana 67 in Oostkamp. Cabano67.be. Real menswear.
5: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Alleen, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Bahie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
5: Ja, dat is wel.
7: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
8: Voel je dat talenten? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
9: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Modu van.
10: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom hier net de zak slimmer.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop!
2: Het is 1 uur, Philip de Winter mag de UK niet meer binnen. Simon van Elslander weet meer.
3: Goedemiddag. Vlaams Belang kopstuk Philip de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse autoriteiten hebben zijn reisvisum ingetrokken omdat zijn aanwezigheid er niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Dat meldde de Winter zelf op zijn sociale media. Hij was door de omstreden activist Tommy Robinson uitgenodigd om zaterdag te spreken op een grote betoging in Londen. Maar daar mag hij dus niet naartoe. Het bedrijf achter het gehackte leerplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. E-mailadressen en andere gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Vlaamse hogescholen werden gestolen. Wachtwoorden of financiële gegevens werden niet gelekt. Volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers de gestolen gegevens verwijderd. Of ze daar een som losgeld voor hebben betaald, vertelden ze niet. Heb je een kleine zwart-witte mug gezien? Dan meld je dat best meteen. Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roept de bevolking op om waarnemingen van de tijgermug te melden. De exotische mug wint in snel tempo aan terrein. Vorig jaar dook de mug voor het eerst bij ons op. De tijgermug staat bekend om haar agressieve bijtgedrag en kan ook tropische virussen zoals dengue overdragen. Door de verspreiding nu in kaart te brengen, hopen de autoriteiten om een definitieve vestiging te voorkomen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden dan.
1: Dit is Stop. Bart-Jan de Prateren.
2: Er zijn nog zekerheden. Ik laat je vanmiddag veel betere muziek horen dan wat je vanavond hoort in het Eurovisie Songfestival. Goedemiddag allemaal.

Het liedje is van iedereen. Zelfs David Guetta heeft tegenwoordig een versie van Just The Way You Are Milking gekregen. En Malgrab bij het op. Zometeen in de Spinback keren wij heel even terug naar de tweede week van mei 2002. Ik laat jou kiezen uit twee songs die toen hoog in de hitlijsten stonden. En ik denk dat het vandaag een moeilijke keuze is. Maar ik heb zelf wel een favorietje. Ik ben benieuwd welke die van jou is. Eerst Alesso.

Vandaag keren wij terug naar de tweede week van mei 2002, waarbij bij een radio-interview in het Mediapark in Hilversum een politicus werd vermoord. Het was Pim Fortuyn, exact 9 dagen voor de Nederlandse verkiezingen. Hij was een heel populaire politicus in die tijd en het zag er ook naar uit dat hij de verkiezingen zou winnen. Volkert van der Graaf pleegde die moord, kreeg daar 18 jaar cel voor en is ondertussen terug vrij. Kijk, dat kan. Heeft zijn straf uitgezeten, maar moet zich wel nog melden en heeft nog wel bepaalde voorwaarden. Het was in die tweede week van mei dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten daar. In de hitlijsten was er leuker nieuws van Gigi D'Agostino. Die coverde deze Nick Kershaw, of gebruikte toch tenminste dat liedje van Nick Kershaw uit de 80's. Het heet The Riddle. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je A via de Topradio BE-app. Je kan ook voor dit kiezen. Missy Elliott scoorde in die tweede week van mei 2002 met deze For My People. Het is aan jou. A voor Gigi D'Agostino, B voor Missy Elliott. Beginnen met de meeste stemmen ga ik zo meteen draaien. En zo meteen is al binnen dit en 10 minuten.

0: sets een naam. Naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Eindelijk weer een gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Wij er net even terug naar de tweede week van mei 2002. En jij kon kiezen tussen Gigi D'Agostino met The Riddle. Amerikaanse beer van een vent. Italiaanse beer van een vent. Tegen Missy Elliott, die toen ook een hit had met For My People. En dan kan ik daarvan zeggen, Amerikaanse beer van een vrouw. Want dat waren toch wel twee stevige mensen. Eén heeft gewonnen met 59% van de stemmen. Ik kan dat aankondigen met enig tromgeroffel, eerlijk gezegd. Want het is Gigi D'Agostino geworden met The Riddle. Gepikt van Nick Kershaw en ik hoor daar ook altijd een K3-liedje in. Dus benieuwd of jij dat ook hoort.

0: Ik kan hier met gemak drie keer naar elkaar naar luisteren en ik word dat nog niet beu. Ze klinkt niet alleen Jazzy, die zangeres. Ze heet ook gewoon Jazzy, dat is haar naam. Bij Calvin Harris, want je kreeg de nieuwe te horen, die heet Satisfy. Hou het in de gaten, dit gaat brokken maken. En het leuke is, ja, heel veel van die DJ-producers die zijn momenteel weer aan het coveren, gebruiken samples van vroeger. Calvin Harris doet dat duidelijk niet. I love him. Offenbach komt eraan, miles away.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Het was bijna van Smack That. Ik laat jou zo meteen een stukje horen van een heel grote wereldleider die in een zaal zat vol met mensen. Op een bepaald moment, onaangekondigd, op het podium komt en eigenlijk iedereen probeert de mond te snoeren. Klein stukje nu al.
1: Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys.
0: Ja, zo gaat hij dan. Ik laat het zo meteen helemaal horen en ik vertel je wat er aan de hand was, want dat is op zijn minst gezegd opvallend. I've been

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO Glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed, dat wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid dat, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom ze zeer weg.
2: Ja.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Een dak boven het hoofd, dat is fantastisch. Tot het binnenregent of het asbest oplicht. Van Robijs Panels voor industriële dakrenovaties, asbestverwijdering, dak- en wandbekleding. Van robijspanels.be en uw dak gaat weer jaren mee.
2: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Kom eens even weg.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
7: geen zorgen.
6: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: De Franse president Emmanuel Macron die was in Afrika de afgelopen dagen om daar onder andere naar een conventie te gaan om de banden zo wat aan te scherpen tussen Europa en Afrika. En op een bepaald moment was hij in een heel grote zaal waar dan gespeeched werd en dat soort zaken. Emmanuel Macron zat gewoon in de zaal op dat moment en merkte op dat niemand aan het luisteren was. Ken je dat? Dan is er iemand aan het speechen, maar is er eigenlijk zo constant zo gevezel. Zo iedereen zo praten, onderling aan het praten. Hij stapte van zijn stoel, klom op het podium ongevraagd en Emmanuel Macron zei toen dit.
1: Excuse me, everybody. Hey.
0: Hey.
1: I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
0: Die zeiden ze eigenlijk gewoon, iedereen moet zijn mond houden, ze zijn aan het speechen. En als je het jou niet aanstaat, dan ga je nu gewoon maar uit de zaal. Dat volgde nog, dat wil ik jou nog onthouden. Maar dat je dat doet als wereldleider is denk ik ongezien. Het siert hem wel. En het is natuurlijk ook een beetje die Afrikaanse mentaliteit die ja, onderging, zeg maar. Want soms durven ze dat inderdaad wel eens doen. Niet echt luisteren naar de mensen op conventies daar in Afrika.

0: Als jij blijft hangen, maak je straks weer kans op 2 filmtickets. In Raad de Plaats spelen we spelletje iets over 2. Wat zou Stromae doen op een dinsdagnamiddag? Nog een beetje Japanse les nemen misschien, om binnenkort een liedje uit te brengen in het Japans, want dat probeert hij wel.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
5: Allee.
4: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
11: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Dit is Stop!
13: Het is 2 uur en de vakbondsbetoging in Brussel is al afgelopen. Simon van Elslander praat je bij.
14: Goedemiddag. De grote vakbondsbetoging in Brussel is vandaag rustig afgelopen. Zowat 40.000 actievoerders trokken door de straten van de hoofdstad. De massamanifestatie verliep over het algemeen vreedzaam. Enkel toen de stoet het hoofdkwartier van MR passeerde.

0: eerste was er even onrust. Een groep demonstranten gooide daar met rookbommen en eieren naar het gebouw. De politie greep in en heeft minstens één betoger uit de stoet gehaald. Maar verdere rellen bleven uit. Vlaams belangkopstuk Philip de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse autoriteiten hebben zijn reisvisum ingetrokken omdat zijn aanwezigheid er niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Dat meldde de Winter zelf op zijn sociale media. Hij was door de omstreden activist Tommy Robinson uitgenodigd om zaterdag te spreken op een grote betoging in Londen. Maar daar mag hij dus niet naartoe. Heeft LeBron James zijn allerlaatste basketbalwedstrijd gespeeld? Die vraag domineert de basketwereld nadat de 41-jarige superster met de LA Lakers is uitgeschakeld in de playoffs. Zelf laat de topscorer aller tijden niet in zijn kaarten kijken. Hij neemt naar eigen zeggen de tijd om na te denken over zijn toekomst. Zelf in zijn 23e seizoen, een absoluut NBA-record, is hij nog steeds een van de topspelers van de competitie. Afwisselend zon en wolken vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met ook kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen- en onweersbuien. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
2: Met lekker veel goede muziek. Wat dacht je van Silver? Hun grootste hit Turn the Tide ga ik spelen. Maar ook Sonny Federa komt er nu aan. Think About Us.

0: Zoek maar al even je smartphone. Die heb je zo meteen nodig om mee te spelen met Raad de Plaat. We spelen voor 2 filmtickets. Ik laat jou zo meteen een opgave horen en jij stuurt mij de titel of artiest. Dat is het spelletje eigenlijk.
1: Yo, give me something to dance to.
0: Kan geregeld worden. Wat dacht je van dit?

0: Silver heeft een nieuwe uit, gebaseerd op deze Turn the Tide, want er is heel veel overgehouden van dit nummer in de nieuwe Head, Heart and Soul. Je hoort hem regelmatig voorbij komen hier bij Top.
1: Raad de plaat.
0: Laten we spelen. Ik geef jou 2 filmtickets als jij zometeen de 5e bent om mij de titel of artiest te sturen van de song die ik zoek. Het is een heel kort fragment. En dat is omdat het eigenlijk een makkelijke opgave is. Ik heb wel van dat liedje niet veel overgehouden. Ik heb er de zang van afgehaald. Ik heb er eigenlijk de voornaamste melodie van afgehaald. Beats hoor je ook al niet. Het enige wat overblijft is eigenlijk de baslijn. Die blijft over, maar die is zo bekend dat jij ook, heel makkelijk denk ik, mij de titel of de artiest of beide kan doorsturen via de Topradio BE-app. Gaan we eens proberen. Spits je oren. Wie is dit? Meer krijg je echt niet. Titel of artiest, 5e krijgt van mij 2 filmtickets. Mag je opdoen bij Kinepolis, een film.

0: sets een naam. Naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you
1: move. Mannekes,
2: vader.
1: Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Donderdag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En van morgen tot donderdag, hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: de plaat.
1: Ik vroeg jou de titel of artiest door te sturen van een stukje die ik liet horen waar je eigenlijk maar weinig van het nummer nog kon in herkennen, want de zang was eraf, de melodielijn zeg maar ook niet, zelfs de beat heb ik eruit gehaald, maar de baslijn die was er wel. Je kreeg dit als opgave. Maar ook niet meer dan dat. Ik dacht, het gaan alleen maar juiste antwoorden zijn, maar dat is niet het geval. Willem stuurde Moloko, is fout. Satisfaction kwam ook binnen, is het niet. Iets van Snap stuurde Ziva, nee hoor. Dirty Cash is het ook niet, dat stuurde Wouter dan weer. Cochine kwam binnen en zelfs je broer. Het is allemaal fout, maar heel veel juiste antwoorden ook. Bijvoorbeeld Tom uit Herselt, die weet het wel. Tom, vertel eens, wie was het?
2: Ja, dat was Technotronic met Pump Up The Jam.
1: Tuurlijk wel, dat was hem. Met die overbekende baslijn, maar je moet hem er wel uithalen natuurlijk, want dat typeert dat nummer gigantisch. Goed gedaan, je krijgt van mij 2 filmtickets en die mag je opdoen bij Kinepolis, een film naar keuze. Tom, beroepsmatig ben jij een grondverbeteraar. Wat is dat?
2: Ja, ik rijd met een wielader en ik zeef grond af en daar wordt kalk bij aan toegevoegd. En dat wordt dan terug op de vrachtwagens geladen voor de bodem harder en steviger te maken op de werven eigenlijk.
1: Alright, dus
2: onderlaag. Ja.
1: Oké, dus het is niet voor de landbouw, het is echt voor werven die eigenlijk een betere ondergrond nodig hebben om daarop te bouwen dan?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Kijk, cool. En dan in zo'n wielader luister jij naar Top. Je kan het daar lekker hard zetten. Geniet van deze Technotronic en Pump Up The Jam. En ook van de film. Dag Tom, tot de volgende.
2: Ja, dag. Doei.

0: Bij Top hoor je ook nieuwe muziek. En dit was daar een voorbeeld van DJ-licious met Milo en Forever Young. Morgen is er geen raad te plaat, omdat morgen er de finale is, de grote finale van de DJ Battle. Dan gaan de laatste finalisten, ze zijn nog met drie, ja, zich bewijzen tegenover elkaar. En het begint tijd om te spelen, want dat begint allemaal al, die finale, vanaf 1 uur 's middags. Dus als jij jonge DJ's aan het werk wil horen, dan moet je morgenmiddag zeker luisteren, ook vanaf 1 uur. Martin Garrix komt eraan met Don't Look Back Down.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Martin Garrix en Usher met Don't Look Down. Mijn aandacht wordt hier getrokken door een artikel op HLN. Ik zal alleen maar de kop lezen en dan ga je het misschien wel snappen. De kop van het artikel is... Passagiers betrapt op nummertje in vliegtuig. Dan denk ik allemaal oké. Maar nu komt er nog een tweede deel van de kop. Het tweede deel van de kop luidt als volgt. Zijn vrouw stond hem intussen op te wachten. Even een doordenker. Als hij binnenkomt, snap je het probleem.

0: Roelof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja, ook.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven, nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Modu van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
7: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
8: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: Modu van.
5: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
9: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be.
10: Dat wilde niet missen.
11: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Top Techno.
14: Dat is Techno and More.

Ik denk dat ik goed nieuws heb voor jou. Nee, ik denk dat ik heel goed nieuws heb voor jou, want als jij van plan bent om deze week maar 3 dagen te werken, zijnde maandag, dinsdag en woensdag, dan zit jij nu al over de helft van je werkweek.

een DJ-syndroom is om daar je ding te mogen doen. En die hele molen, dat gekke circus, daar is helemaal mee te maken in Boom. Morgen zijn het Sef Santé. May en Maze met een Z die tegen elkaar gaan strijden. Morgen vanaf 1 uur is dat al het geval, want ze gaan verschillende dingen moeten doen, meerdere DJ-sets moeten spelen. En jij gaat dat kunnen beluisteren via Top Radio natuurlijk. Eén iemand gaat heel blij zijn. Ik ben eens benieuwd wie van de drie. Dit is Camilla Cabello.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 3 uur en de regering die houdt voet bij stuk. Simon van Elslander weet meer.
4: Goedemiddag. De federale regering wijkt niet af van haar koers. De zogenoemde centenindex wordt definitief ingevoerd. Dat heeft minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vanmiddag bevestigd in de Kamer. Ondanks een alternatief voorstel van de vakbonden en werkgevers blijft de regering bij het plan om de automatische loonindexering af te toppen voor iedereen die meer dan 4000 euro bruto per maand verdient. Volgens de regering is het voorstel van de sociale partners onhaalbaar. Het zou ruim 240 miljoen euro extra kosten en ook juridisch niet haalbaar zijn. Morgen stemt de Kamer over het definitieve wetsontwerp. De Verenigde Staten willen hun militaire aanwezigheid in Groenland stevig uitbreiden. Er lopen op dit moment onderhandelingen tussen de VS, Denemarken en Groenland over de komst van 3 nieuwe Amerikaanse legerbasissen. Volgens de Groenlandse premier gaan de gesprekken de goede kant op, al is er nog geen akkoord. Amerikaans president Trump aast al langer op meer invloed en controle in het strategisch belangrijk gebied. Groenland zelf is bereid meer verantwoordelijkheid te dragen voor de internationale veiligheid, op voorwaarde dat de onderhandelingen met respect verlopen. Vanaf morgen betaal je nog maar eens meer aan de pomp. Benzine 95 wordt ruim 3 cent duurder. De maximumprijs is dan 1,98 euro per liter. Voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Daar betaal je maximaal 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wel goedkoper. Afwisselend zon en wolken deze namiddag. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden.
3: Eén lange file die staat op de A12 richting Antwerpen tussen Poldervliet en Ekeren. Je verliest daar momenteel 20 minuten.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
3: Zometeen een van mijn favorietjes uit de top hit 40. Verder Le Grand komt eraan. Na Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.
2: Bart-Jan de Prateren.

Het lijkt wel dansles waarbij ze af en toe zo een tip geven van je moet nu stepje naar links, stepje naar rechts. Zo lijkt het wel een beetje, al is het dat natuurlijk helemaal niet. Zometeen een vergeet mij beatje. Ik breng jou terug naar een Italiaans liedje waar je ongetwijfeld in de discotheek al op gedanst hebt toen je vroeger uitging.

Vanavond eerst de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Voor de quizzers onder ons, wie won 2 keer het Eurovisie Songfestival? Jawel, Johnny Logan, dat was toen de kippen nog tanden hadden. En de andere persoon was Loreen. Loreen met Euphoria en ook een keertje met Tattoo. Vanavond België trouwens ook in die halve finale. We zijn de 11e in de rij. Maar ik weet niet of we moeten kijken. Ik

0: Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFF, Samveld.
1: Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
7: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Vergeet mij bietje.
1: Ik ben zeker dat je dat Vergeet mij bietje kent. Alleen zal het lang geleden zijn dat je het nog eens gehoord hebt. Dat is het hart en het opzet van het Vergeet mij bietje. We gaan naar Italië vandaag. Begin jaren 2000 waren daar een aantal DJ-producers die echt heel invloedrijk waren en die vaak in de hitlijsten stonden. Bijvoorbeeld Gigi D'Agostino was daar één van, met een aantal hits. En een van die andere kerels was een zekere Mauro Picotto. En die Komodo die stond toen overal, in alle hitlijsten, in alle toen compilaties die je kon kopen en dat soort zaken. Er was één liedje wat er toen boven uitsprong, maar hij had er drie in die tijd en dat was Komodo. En dat is vandaag mijn Vergeet je bietje.
0: Een Vergeet mij bietje.

0: Heb jij vandaag al je bank-app eens geopend? Om te kijken hoe het zit met de rekeningen en met het geld. Tiësto heeft vandaag ook al zijn bank-app geopend. En die zag vandaag dat daar 17 miljoen euro bij staat. Waarom hij dat bedrag gekregen heeft, vertel ik jou zo meteen. En muziek komt eraan van Thomas Gray en Big Brothers nog eens met New Flow. Op de weg vooral één file die opvalt. R1 richting Nederland. Er staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift er 21 minuten aan.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
2: Nee, maar ik wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
11: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Goesting in mijn wereldreis.
13: Elke maand.
12: Lekker chillen in paradijs.
13: Elke maand.
14: Win for life.
13: Win for life.
14: Win tot 5000 euro. Elke maand.
13: Elke maand.
14: Je leven lang.
15: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
16: Allee.
15: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
17: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Ik zoek een kleine oplossing voor een probleem die jij misschien ook wel hebt. Ik ben vandaag verantwoordelijk voor het eten vanavond, voor het gezin. Dus ik ben deze voormiddag, al voor ik naar de studio kwam van Top Radio, heb ik boodschappen gedaan. Dus dan kom je met die boodschappen aan op het werk en dan zet je die natuurlijk cool. Dus daar zitten een aantal dingen bij in de ijskast, maar ook een aantal zaken die in de diepvries zitten. Nu voel je mij al aankomen, wat heel veel mensen overkomt, en mij dus ook. Je vertrekt straks van je werk naar huis en wat vergeet je? Je vergeet je boodschappen die in de ijskast of in de diepvriezer zitten op het werk. Wat is de oplossing? Ik weet het niet.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure.
0: Alle tips zijn welkom.
1: To you all.

0: schatje.
1: Ja?
0: Begon toch, ik heb een kind voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zei het.
1: Kom eens, heren, wacht.
0: Ja.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek?
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja! We hebben een winnaar!
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
0: We gaan toch ook een kind voor onze nieuwe vloer, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Kom eens heren, wacht.
2: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.

0: Oké, mijn schrik is al een heel stuk minder dan daarnet. Mijn schrik die te maken heeft met het feit dat ik van alles gekocht heb deze ochtend nog voor ik naar het werk ging. En dit in de ijskast en in de diepvriezer zit en dat we dat vanavond nodig hebben, want ik ben vanavond verantwoordelijk voor het eten. En je weet, straks, als je dan naar huis mag, dan sta je recht, ga je door en denk je er niet meer aan om dat uit die diepvries te halen. Heel veel mensen stuurden via de Topradio app van ja, een post-it, maar dat werkt niet bij mij. Post-it, dit hangt vol, dat is dat, nee. De post-it meer of minder, ik ga dat niet zien, maar de beste tip kwam van heel wat mensen. Louisa, Vanessa, Laura zat er ook tussen en Jonas, die steken allemaal hun autosleutel mee in de ijskast. Dus bij hetgeen wat moet koel gehouden worden. Want zonder je autosleutel kan je natuurlijk niet vertrekken. Dus vroeg of laat ga je nadenken en autosleutel in de ijskast. Ik ga het proberen. Ik hoop dat ik eten heb voor het gezin vanavond.
1: Dit is Top. We make
2: a move. I think that I'll keep loving you way past 65.

Zometeen na 4 uur, Bram van Hey. Bram, die ook niet gaan staken, is vandaag. Hij heeft het in zijn show wel onder andere over de Fitbit en over Jeff Vermassen. En die twee hebben noodzakelijk niks met elkaar te zien, voor alle duidelijkheid. Het is 4 voor 4. Ik heb er nog eentje. Gabri Ponte komt eraan samen met Sam Harper. Dit is Words. We make you move. I don't need the words. If you want

0: gonna kiss her. Here is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers and sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Dit is Top!
7: Het is 4 uur, het is tijd voor de Top Headlines en die krijg je nu van Simon. Dag Simon, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De veelbesproken pensioenhervorming van de regering De Wever loopt opnieuw vertraging op. Het federaal parlement zou er normaal morgen over stemmen, maar die stemming is op het laatste moment uitgesteld. Een brede groep van oppositiepartijen, waaronder Vlaams Belang, PvdA, Groen en de Franstalige Socialisten van PS, heeft eerst extra advies gevraagd van de Raad van State. Ze willen dat de Raad zich buigt over een reeks ingediende wijzigingen. De bedoeling is dat de hervorming in 2027 wordt ingevoerd. Vanaf morgen betaal je nog maar eens meer aan de pomp. Benzine 95 wordt ruim 3 cent duurder. De maximumprijs is dan €1,98 per liter. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Daar betaal je maximaal €2,05 per liter. Stookolie wordt dan weer wel wat goedkoper. De federale overheidsdienst Financiën veilt deze week in Bornem een opvallende collectie van 25 luxe voertuigen. 6 van de luxe wagens die onder de hamer gaan zijn afkomstig uit het in beslag genomen wagenpark van Stefanie Sander. Dat is de ex-verpleegster uit Houthuis die verdacht wordt

0: aan grootschalige sociale fraude, waarbij ze voor meer dan 1,5 miljoen euro aan fictieve huisbezoeken zou hebben aangerekend. Geïnteresseerden kunnen onder meer bieden op haar zwarte Porsche met opvallende gouden velgen, een Mini Cooper Cabrio en een Harley Davidson. Als je een bod wil uitbrengen, heb je nog tot morgenochtend 10 uur de tijd. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Buien liever. Klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden.
1: Zou het iets voor jou zijn, zo'n zwarte Porsche, Brian?
2: Ik dacht een onweersbuil. Nee, zwarte Porsche, zeker. Ja, absoluut. Leuk. Ja, zeker.
1: Ah, nu had ik gedacht, nee, daar ga ik niet in. Van zijn leven niet. Wat? Of daar ga ik niet mee. Ah ja, maar dat is juist.
2: Waarom niet?
1: Jij hebt zo'n zware voet. Daar hebben we het gisteren al over gehad. Dus ja, goed. Dat had ik moeten weten natuurlijk.
2: Ja, drie plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Drie kwartier daar, dan op de Antwerpse ring richting Gent. Weg is er afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 25 minuten erbij. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord. Daar 20 minuten in de plus. Brand.
1: Dat blijft toch zijn zwakke plek als we over zijn boetes beginnen.
3: Dit is top.
2: Zal
3: van
2: wel,
3: hè. Okay.
2: Zal van wel.
3: Bram van Hee.
1: Zometeen Alesso, Destiny. Ja, Destiny, het verlengde weekend natuurlijk, hè, dat vanaf morgen begint. Eerst Sigma, Nobody to Love. Top.

Het is vandaag geen gewone dinsdag. Het is vandaag nationale betoging en staking. Heeft dat eigenlijk invloed op jouw leven vandaag? Ik vraag het mij af. Misschien heb je geen les op school. Of zie je vakantieplannen wegvallen vandaag? Ik ga je troosten in dat geval. Dus let me know als jij er vandaag hinder van ondervindt. Ik zie het heel graag binnenkomen. Straks de Beatblender die al een beetje in weekendmodus zit vandaag. Het is tenslotte morgen ook al een soort van vrijdag met dat verlengde weekend in het vooruitzicht. Eerst heb ik nog de meest gegoogelde woorden van de dag. Want ja, Google staakt niet. Google staakt nooit, heb ik zo het gevoel. Je hoort die zo meteen na deze van Ed Sheeran, Bad Habits.

0: vandaag dinsdag 12 mei.
1: Vandaag om
0: 3 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Fitbit, bekend van de sporthorloges. De naam van de app die eraan verbonden is aan die horloges verdwijnt. En dat is omdat Google 5 jaar geleden die Fitbit heeft overgenomen. Wist je dat? Het is een beetje in alle stilte gebeurd. Maar de nieuwe naam wordt er eentje die nu helemaal duidelijk maakt dat Google er zich mee moeit. Google Health is de nieuwe naam. Dus vanaf volgende week dinsdag gaat de Fitbit-app van naam veranderen en dus als Google Health in de stores te vinden zijn. Als jij een Fitbit aan je pols hebt, dan ga je dus met die nieuwe app te maken krijgen. Maar ook als je bijvoorbeeld een Apple Watch hebt, dan kan je de nieuwste sport-app van Google gebruiken. Vanaf volgende week dinsdag is dat dus.
1: En om
0: 10 uur vandaag
1: werd gezocht naar...
0: Jeff Vermassen, dan heb ik het over de topadvocaat. Want als er nu 1 auto is waar je niet wil tegen botsen, dan is het toch wel de auto van Jeff Vermassen zeker. En toch is het gebeurd. Een bestuurder heeft op een parking in Leden de auto van Jeff Vermassen geraakt. Het was blijkbaar geen klein tikske. Ik heb het van horen zeggen, hè. En er zou zelfs alcohol in het spel geweest zijn. Ja, dat is nogal ambetant als je dat meemaakt.
1: Stop!
0: Ik weet uit goede bron dat de dader nog op zoek is naar een goede

Ik ga zo meteen de stekker in het stopcontact van onze Beatblender stoppen. Waar heb jij zin in vandaag op deze dinsdag? Een meezingliedje of een meeschuurliedje? Dat gaan de keuzes worden vandaag. Ik ga ze nog even geheim houden. Zo meteen maak ik ze bekend. Dus blijf zeker luisteren. Dus luidkeels meezingen of mag het er vandaag een beetje zwoel aan toe gaan en gaan we schuren, zoals op de dansvloer ook wel eens gebeurt. Dat is voor zo meteen. Is Bruno Mars. Dit is Apeta.

0: Wie zetten naam? Naast Ivan, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you
1: move. Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: microphone, will you please?
1: Ik zei dus Lady Gaga en The Dead Dance.
2: De Beat Blender.
1: Peter, ik heb trouwens nog twee keuzes voor te stellen voor de Beat Blender. Wat gaan we doen vandaag? Meezingen of meeschuren met het liedje dat we in de blender stoppen? We gaan het sowieso verbouwen, hè. Er komt een versie uit zometeen met veel meer beat. Gaan we vandaag voor...
3: Don't stop believing. Hold on to that feeling.
1: Keuze 1, Journey en Don't Stop Believing, dat is die meezinger. Ofwel... Beeld je een zweterige club in om te schuren op deze Crazy in Love van Jay-Z en Beyoncé. Keuze 2 voor vandaag. Laat maar weten, 1 of 2, in welke heb jij zin? Welke mag ik vandaag in de beatblender stoppen? 1 of 2, nu laten weten via de Top Radio B-app. Die staat vanaf nu helemaal voor jou open. Onderweg Brian V, Where Have You Been? Die pik ik uit de Top Hit 40. En dit is Mason, Perfect.

0: Ik word zo blij van dit liedje.
1: Het feit is dat ik zeer gelukkig ben.
0: Ja, ik zeg het ook.
2: De Beat Blender.
0: Twee keuzes vandaag in de Beat Blender. Ofwel ga je voor meezingen met Journey en Don't Stop Believing. Ofwel meeschuren met Jay-Z en Beyoncé en deze Crazy in Love. Mitch heeft mij daarover een berichtje gestuurd. Ja, zijn keuze is nu al heel duidelijk.
3: Dan val ik toch voor keuze 2, denk ik. Anders is het weer een hele avond. Don't stop believing. Ja. En daar heb ik ook geen goed in.
0: Ja, ik vind dat al een argument om toch te gaan voor Don't Stop Believing.
4: Ja, ik
0: believe.
4: Ook. Jij ook, hè? Alsjeblieft. Ja, ja, Journey. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Is beslist bij deze?
4: Ja, nee, voor
0: we
4: mij
0: gaan,
4: wel. Ja.
0: Nee, we gaan de democratie laten spreken. Hè. 1 of 2. Dus 1, Don't Stop Believing. En 2 is Crazy in Love.
4: Ja, Journey toch wel. Los van het audioclipje, sowieso Journey, ja.
0: Oké, goed. Stemmetje erbij dus voor Don't Stop Believing. Laat maar komen, 1 of 2. Ik ga zo meteen het resultaat bekendmaken.
4: Ik heb voor jou 5 plekken waar je op dit moment meer dan een half uur tijd verliest. Is het geval op de Antwerpsring richting Nederland. Dan ben je 50 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dan nog op de Antwerpsring richting Gent. Weg is er afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ben je 40 minuten kwijt. Op de A12 richting Antwerpen gaat het ook best traag tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord. Ben je 35 minuten kwijt. Op de E17 richting Antwerpen een half uur file rijden tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar ben je een half uur kwijt.
0: Blijf hangen voor het resultaat van de Beat Blender. En dit heb ik ook.
4: Ja, mooi.
0: Loco, loco.
5: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
11: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: En dan eventjes helemaal richting Mazeik.
1: De Beat Blender.
0: Luisteraar Sarah aan de telefoon. Dag Sarah.
2: Goedemiddag.
0: Dus Mazeik, dan zitten we helemaal tegen de Nederlandse grens in Limburg. Heb ik dat een beetje goed?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Oké.
2: Ja.
0: Wat ga jij doen op dit moment? Want jij bent onderweg.
2: Ja, mijn zoontje heeft op het moment zijn laatste voetbaltraining met afscheidsfeestje. En daar ben ik naartoe aan het gaan.
0: Oké. Het laatste ooit of is het gewoon omdat het seizoen erop zit?
2: Nee, het is omdat inderdaad het seizoen erop zit en de trainer die hem nu heeft gaat stoppen.
0: Oké, dat is leuk. Dus sowieso, doe hem veel groeten en wens hem een fantastische avond. Leuk feestje en zo. Misschien kan het feestje daar in de auto al een beetje beginnen, hè? Met een van die keuzeplaten. Dus ofwel meezingen met dit, ofwel... Is de mama die heeft gekozen of heb je de zoon laten meebeslissen? Zeg eens.
2: Nee, het is de hele keuze van de mama.
0: Oké, laat mij raden. Keuze 1. Zit ik juist?
2: Absoluut, 100%.
0: Okay. Maar dit is ook de stem van de meerderheid. Ik denk ook een beetje door een bericht van Mitch. Omdat hij zei van, nee, want die gaat de hele avond in mijn hoofd zitten. En dan zijn veel luisteraars die sturen. Alleen al om die reden willen we dat de remix van die Don't Stop Believing te horen is. Volg jij die redenering een beetje?
2: Ja, want dat was eigenlijk ook de reden dat ik stuurde. Ik dacht, daar gaan we mee.
0: Ja, maar dat is goed. En wel, maar kijk, bij deze afgesproken, afgeklopt. We gaan hem in de beatblender stoppen. Goed, Sarah?
2: Ja, heel fijn.
0: Oké,
2: dankjewel.
0: Wens ik je een fijne avond nog. Dag.
2: Dank u, dag.
1: De beatblender.
0: Lekker toch? Laat hem maar op je afkomen. En meezingen maar met Journey.

0: Goed gekozen noem ik dat. Vandaag deze journey in de Beat Blender. Don't Stop Believing. En we zijn vertrokken. Dit zit vanaf nu de hele avond in je hoofd. Het was voorspeld natuurlijk. Ik moet later in de show nog samen met jou een gigantisch cadeau uitpakken. Maar echt hè? Ik heb er mijn rug aan kapot gehoffen. Ik ben het deze voormiddag al gaan halen. De beelden liegen niet. En de beelden kan je checken via Instagram of Facebook. Ja, ga maar eens gaan kijken. Er staat een fotootje online op onze socials.
1: We make you know.
2: Dit is

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Schatje?
1: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hé?
3: Ah, wat? Maar bij de die ze kurkvloer geleid had, hé? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
3: Ja?
1: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens eens heren, wacht.
3: Ja.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Stel u eens voor dat uw dak begint te praten en zegt, ik voel me niet goed. Tja, dan zit er maar één ding op. Van Robijs Panels contacteren. Vanrobijspanels.be. Mocht uw dak het voor het zeggen hebben. En ik ook.
3: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hé? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
3: Ja.
1: Kom eens eens heren, wacht.
4: Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Hallo, met Bram.
1: Goedemiddag Bram, u spreekt met Pieter Jan van de Bali.
0: Ah ja, het is voor het pakketje zeker, van Euroshop. Maar ik ben het al gaan halen deze middag.
1: Daar ben ik van op de hoogte. Ik bel in het kader van vastgestelde schade in de trappenhal.
0: Ah bon? En ik heb dat gedaan of zo?
1: Wel, ik heb op het internet gezien dat u nogal onvoorzichtig het pak eigenhandig naar boven hebt gebracht.
0: Ja, maar je mocht niet alles geloven wat op het internet staat, hè, Pieter Jan.
1: Ja, ik zie mij toch genoodzaakt om dit te melden aan de eigenaar van het gebouw.
0: Oei. En heb je daarvoor iets nodig van mij of zo?
1: Inderdaad, uw polisnummer van uw familiale verzekering, u hebt die toch?
0: Oh my god, ja. Als dat moet, dan ga ik dat nu even opzoeken en regelen, hè.
1: Oké, dank u wel.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Dit is Top!
4: Het is 5 uur bij Top, tijd voor de Top Headlines. Je krijgt die van Simon. Dag Simon, ondertussen goeie avond.
5: Goeie avond. De veelbesproken pensioenhervorming van de regering De Wever loopt opnieuw vertraging op. Het federaal parlement zou er normaal morgen over stemmen, maar die stemming is op het laatste moment uitgesteld. Een brede groep van oppositiepartijen, waaronder Vlaams Belang, PvdA, Groen en de Franstalige Socialisten van PS, heeft eerst extra advies gevraagd van de Raad van State. Ze willen dat de Raad van State zich buigt over een reeks ingediende wijzigingen. De bedoeling is dat de hervorming in 2027 wordt ingevoerd. Je let best extra goed op als je deze dagen een factuur van de Watergroep in je mailbox krijgt. Safe on Web waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude, waarbij oplichters eerst inbreken in je mailbox. Daar passen ze op een bestaande, echte factuur het rekeningnummer aan naar dat van henzelf. Het verraderlijke is dus dat de e-mail volledig legitiem is, waardoor de fraude heel moeilijk te herkennen is. Zie je een ander lettertype of herkent je bank-app de begunstigde niet? Betaal dan niet en neem telefonisch contact op met de klantendienst. En de Rode Duivels hebben er een nieuwe spits bij. Matthias Fernandes Pardo kiest definitief voor de Belgische nationale ploeg. Dat heeft de Belgische Voetbalbond bevestigd. De 21-jarige aanvaller van Lille, die zijn opleiding genoot bij KA Gent, had eind 2024 nog voor Spanje gekozen, maar keert dus terug op die keuze. Omdat hij nooit speelde voor de Spaanse nationale ploeg, gaf de FIFA vandaag groen licht om de overstap naar België te maken. En ook de gesprekken met bondscoach Rudy Garcia en technisch directeur Vincent Manhart verliepen positief. Eind deze week weten we als Fernandes Pardo ook de selectie voor het WK haalt. Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. Het blijft al fris met temperaturen tot 13 graden.
4: Ja, Simon was al een beetje afgeleid en ik snap het hoor, want er staat er een gigantisch groot cadeau in de studio. Ja, een rood pak. Kijk maar eens mee via de website of via VTM Go. Brian, voor jou hetzelfde. Hè. Laat je niet afleiden door dat pak. Verkeersinformatie alsjeblieft.
6: Maar moeilijk, dat snap je zelf toch ook?
4: Ja, bedoel, ja, ja.
6: Het is zo, we gaan het zo meteen samen uitpakken.
4: Oké,
6: is het goed?
4: Oké, ja, is goed, leuk.
6: Ik weet dat je het wil.
4: Ja, absoluut. 5 plekken.

0: Waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Antwerpen. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord ben je 3 kwartier kwijt. Dan nog op de Antwerpsring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Op de E40 richting Brussel, tussen Zwijnaarden en Wetteren verlies je 35 minuten. Op de E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, een half uur erbij. En tenslotte op de Brusselse buitenring, door een ongeval tussen Strombeek-Bever en Jette, ben je 25 minuten kwijt. Ja, maar nee, Bram, wacht! Nee, wacht!
1: Zo'n ding, man.
0: Ja, maar ik wil ook.
2: Ja, nee, ja, zo'n ding gaan we dus samen doen. Nog even geduld.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Uw moment komt zo meteen. James Hype, Ferrari onderweg en uw Bibi Rexha. Dit is New Religion bij Top. Goedenavond.

0: Vandaag valt er nog nieuws te rapen in het internationale voetbal.
1: Jan van Hee.
0: Want straks om 6 uur is er een spoedpersconferentie met nieuws over de nieuwe coach van Real Madrid. Wordt de 63-jarige Mourinho vandaag aangekondigd als nieuwe coach van Real Madrid? We gaan het te weten komen vanaf 6 uur. Dus meer daarover in onze top headlines.
2: Wat begin jij er nu over die voetbal?
0: Wacht eens even, jongen. Ik weet het dat je geen geduld hebt,
2: nee,
0: maar dit is het moment. Ik ging daar nu toe komen.
2: Dank u.
0: We gaan inderdaad dat gigantische cadeau dat hier nu in de studio staat uitpakken.
2: Ja! Ja,
0: het is al boven geraakt. Ja. Dat verhaal heb je daarnet kunnen horen. Je kan de beelden zien via VTM Go of onze website topradio.be. Fotootje staat ook op onze socials. Goed, we hebben dat gigantische cadeau hier op de studiotafel. Ja, begin er maar aan.
2: Hoor. Zeker?
0: Je mag hem uitpakken. Ja. Oké, gaan we het samen doen?
2: Kom. Ja.
3: Wat zit erin?
2: Oei.
3: Wat zit erin?
2: Wat is dit?
0: Is dat een kussen of zo?
2: Wat
0: is dat?
2: Nee! Oh!
3: Wat is dat?
2: Oh, een stoel en zo'n zetel.
0: Zo'n relaxzetel, knop.
2: Relax. Zo relax ben ik niet.
0: Ja, dat hebben we dus nog niet meegemaakt. We hebben al heel veel elektro mogen uitpakken. Wat hebben we hier al gehad? Airfryers en dat soort toestanden. Maar nu zit er dus een zetel in.
2: Ja, wacht.
0: Ja, toon hem eens.
2: Kan ik
0: het
2: tonen aan de
0: mens? Oké. Hey, dat is wel cool eigenlijk, dus dat is een eenpersoonszetel.
2: Ah ja, amai, maar nog een schoon model. Maar
0: Het is een stofke.
2: Het
0: is geen lederen zetel, nee. Dat moeten we er misschien ook bij vertellen. Want ja, zoals elke week geven we dan ook het uitgepakte cadeau weg.
2: Dank u.
0: Tenminste, als jij weet wat de waarde is van het cadeau. Dus wat is dat waard, deze zetel?
2: Maar het is zo'n groene, het is zo'n donkergroene met... Ja, hoeveel gaat dat waard zijn? Heel veel, dat is heel schoon.
0: Het is wel mooi, hè?
2: Ja.
0: Maar zet er eens in. Je mag hem eens testen, vind ik. Ik ga ondertussen een plaatje draaien. Jij test de zetel uit.
2: Ja, dat is goed.
0: Goed, we laten de camera's even aanstaan. En ondertussen kan jij gokken wat die zetel waard is. Dus stuur maar een bedrag door in euro's.
3: Ja, voilà.
2: Amai! Dat zit wel goed.
0: Wel, maar jij mag zo meteen over een half uurtje de verkeersinformatie vanuit die zetel lezen. Is het goed?
2: Ik ga hier blijven zitten. Is het goed?
0: Ja, super. Oké, wat is dat waard? Die stoel waar Brian nu in zit, de zetel waar Brian nu relaxed.
2: Exclusief mezelf toch, hè?
0: Ja, nee. Brian, je wint hem wel zonder Brian, dat moet ik er wel bij vermelden. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Ja. Wat is het waard, die zetel? Laat maar weten via een berichtje in de Top Radio B. Ondertussen deze Energy 52 en

0: Ondertussen is het zeteltje dat we hebben uitgepakt uitgebreid getest.
1: Amai.
0: En goedgekeurd blijkbaar.
1: Ja, ja, ja. Ik vind het jammer dat ik het niet kan meenemen naar huis.
0: Ja, nee. Ja. Hoe gaan we dat trouwens bij een van onze luisteraars krijgen? Dat is nog een zorg voor later. Je moet ook nog zien te fixen, hè? De post gaat dat niet zomaar willen meenemen natuurlijk.
1: Nee?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ah.
0: Zo'n spel zeg.
1: We fixen dat wel.
0: Goed, ik heb hier heel veel bedragen zien binnenkomen, want de vraag was natuurlijk, wat is dat waard? Dat zeteltje dat we hier hebben toegestuurd gekregen van onze vrienden van Euroshop. Jens heeft een gokje gedaan. De zetel is 2249 euro waard.
1: Ah ja, maar ik snap dat. Ah ja, ja, natuurlijk. Ah ja.
0: Hoe dat?
1: Ik zat in dat zeteltje. Ja, nee. Dus hij gaat gedacht hebben, het zeteltje en Brian, maar...
0: Jens, nee. Helaas, dat is niet juist. Frederik uit Sint-Amansberg heeft ook een gokje gedaan, 59,95. Dat is ook niet juist. Alexandra uit Herzelen gokte 469 euro. En dan zag ik ook nog een berichtje onder andere van Thomas uit Koekelaren. 110 euro was zijn gok. Dat is niet juist, helaas. Ik ga even horen wat luisteraar Gregory uit Ronse heeft ingestuurd. Gregory.
2: Ik heb het bedrag van 199 euro ingestuurd.
0: 199 euro heb jij ingestuurd.
1: Dat is helemaal juist.
3: Ja.
0: Dat is er zelfs boek op.
1: Amai.
0: Dat is de exacte waarde, alsof dat je het wist, Gregory.
2: Ik heb het opgezocht op Euroshop.
0: Jij hebt het opgezocht op de webshop. Ja. Jij bent een heel verstandig persoon. Heb je toevallig meegekeken via de camera?
2: Ik heb ook meegekeken door de camera, inderdaad. Okay,
0: dus je hebt het gezien, wat er hier bij ons naast ons staat. Wat vind je ervan?
2: Heel mooie kleur die perfect zal passen in onze tuinhuis.
0: Oké, zo heeft hij ook al meteen een bestemming.
1: Tuinhuis? Wacht, is uw tuinhuis zo luxueus dat je daar een zeteltje nodig hebt?
0: Bij mij staat grasmachine in tuinhuis.
1: Ja, ja,
0: ik weet niet...
2: Ik denk het wel. Kijk, als het geplaatst is, zal ik jullie een foto bezorgen.
0: Ja, dat is goed. Maar dat is een soort van mancave of zo dan, je tuinhuis. Want...
2: Klopt.
0: Ah, oké. Okay. Nee, goed. Dan verwachten wij een foto. Prima.
1: Ja, wat zit er nog in jouw mancave? Sorry, ben ik heel benieuwd naar.
2: Een everzwijnhoofd die opgezet is.
1: Ah, oké. Okay. Alright. En zo'n...
0: Laat mij raden. Zo'n toog waarschijnlijk.
2: Nee, maar wel een klein frigootje. Wat dat benodigde dranken net.
0: Niet onbelangrijk natuurlijk. Nee. Wij komen eens af bij deze afgesproken.
1: Hey,
0: goed.
1: Voilà. Het zeteltje daar testen.
0: We gaan het komen leveren en we drinken nog eentje. Afgesproken, veel plezier ermee.
2: Dank u vriendelijk.
0: Dag.
4: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.

0: Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFF, Samveld.
1: Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Vanavond een belangrijke bijzaak op televisie. Ja, je weet over wat het gaat. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ons land is aan de beurt. Daarom begin ik er heel even over. Weet jij ook met welk liedje wij gaan? We zijn er echt niet mee bezig deze keer. Dat heb ik zo. Dat gevoel heb ik zo. Omdat het geen Vlaamse inzending is misschien. Dat zal er wel iets mee te maken hebben. Dit is de Belgische inzending dit jaar. Ik laat een stukje horen. Zo kan je ook meepraten morgen met de collega's.

alle eerlijkheid, zo slecht is dat toch niet? Estila, Dancing on the Ice, dat is de Belgische inzending. Het was vorig jaar een verrassing dat we de finale niet hebben gehaald. En deze keer zou het een verrassing zijn dat België de finale wel haalt. Enfin, het is te bekijken vanavond op televisie. Vanaf 9 uur kan je het meevolgen. Laat mij weten hoe het geweest is, hè. Ben benieuwd.

0: Ik snap het helemaal.
1: Zometeen bij Bram.
0: Het spel de 5 seconden regel en daarmee kan je tot 3 bioscooptickets winnen. Dus als je wil meespelen, dan stuur je mij nu een bericht via de Topradio BE-app. Stuur gewoon ik wil spelen. Dus ik wil spelen nu insturen via de Topradio BE-app. En misschien kom je dan zo meteen wel in de uitzending en spelen we samen de 5 seconden regel. De laatste trouwens voor deze week, hè, want morgen is er de grote finale van de Top DJ Battle. Dat je dat weet.
2: Eerst nog 6 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de Brusselse buitenring tussen Diegem, Woluwelaan en Expo. Ben je een uur kwijt. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten door een ongeval in Borgerhout. Aanschuiven doe je vanaf Antwerpen-West. Dan op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord een half uur erbij. Op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook daar nog 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen 20 minuten extra tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever.
0: Oké, je hebt het niet gedaan, hè? Relaxed lezen vanuit het zeteltje.
2: Nee, maar ik zou ook niet willen dat ik in slaap val en zo tijdens de werkdag. Dat is een beetje overdreven.
0: Nee. Zet u even. Ik ga een relaxed muziekje opzetten zo meteen.
3: Lekker een nieuwe van Lost Frequencies.
2: Ja, dat is goed.
3: Is het goed? Zo meteen draai ik hem volledig.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: 5 seconden regel.
1: We spelen vandaag met Jan-Pieter uit Brecht. Dag Jan-Pieter.
2: Hey, goeie avond.
1: Ik ga mijn best doen om je niet Pieter Jan te noemen. Echt waar, ik doe mijn uiterste best. Maar
2: helemaal oké. Okay.
1: Dat zal wellicht al vaak gebeurd zijn in jouw leven. Zeg, je hebt er een dag vol fysieke arbeid op zitten.
2: Yes, klopt, klopt, inderdaad.
1: Wat heb jij gedaan?
2: Ik heb een stevig dagje in een tuin gewerkt. Lezen 4000 vierkante meter proberen proper te maken. In een oerwoud met klepelmaaiers, bosmaaiers, kettingzagen.
1: Oh.
2: Het echte ruige werk.
1: Ja, het echte ruige werk. Dus als jij thuis komt en je armen liggen helemaal open van de braamstruiken en het onkruid en wat weet ik nog allemaal. Je hebt een goede uitleg. Want ze gaan vragen, waar heb jij gezeten?
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Ik zeg altijd, ja, in een tuin gewerkt, lach met deze.
1: Ja,
2: ik
1: okay.
2: Denk dat het zo duurt.
1: Tijd voor een beetje ontspanning. Nu, het is te zeggen, ik weet niet of dat ontspannend is voor jou, deze 5-seconden-regel. Je weet dat de tijd heel snel gaat, die 5 seconden. Dat is de tijd die je hebt om 3 dingen te noemen uit een bepaalde categorie. En bereid je dan van 3 juiste antwoorden, krijg je van mij een filmticket.
2: Yes.
1: Geef een teken en we gaan eraan beginnen, Pieter Jan. Jan-Pieter! Oh my god, hier gaan we al.
2: Tuurlijk. Okay.
1: Maar we hebben hier een nieuwe collega en die heet Pieter Jan, vandaar de verwarring. Neem het mij niet
2: kwalijk. Ja, ik snap het volledig. Goed, laten we dan beginnen.
1: Oké, hier komt je eerste. Noem 3 Nederlandse steden.
2: Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.
1: Dat is een makkie voor jou. Voilà, eerste ticket is al binnen. Dit is de volgende. Noem 3 Vlaamse nieuwspresentatoren van op televisie.
2: Oef, geen idee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Ja, een Stef Wouters of zo had je kunnen noemen. Wim de Vilder van op het VRT-nieuws.
2: Ja.
1: Hanne de Kouteren. Maar ja, als je niet veel televisienieuws kijkt, snap ik dat volledig dat je dat niet weet. Maar die laatste ga je wel goed hebben, dat ben ik heel zeker. Dit is jouw laatste voor een tweede ticket. Noem 3 verschillende koffiekoeken van bij de bakker.
2: Rozijnenkoek, 1 met pudding en eentje met chocolade en chocolade.
1: Is dat jouw vaste bestelling op een zondagochtend?
2: Zal wel zijn.
1: Oké. Okay.
0: De 5-seconden-regel.
1: Zal wel zijn, dat levert jou dat tweede ticket op. Dus jij mag met iemand naar de bioscoop gaan.
2: Yes, dat gaan we doen. Ik kan dat met mijn collega doen die vandaag mee is gaan werken.
1: Dus, ah, zo fijn, zo fijn, zo fijn, kan je het dan morgen zeggen. Hè. Ik wens je nog een fijne avond, yes. Jan-Pieter. Tot de volgende.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja. Ook.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je bij
2: wie? Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Groene vingers. Ikke. Wat ben jij, jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
5: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be. Moed u van.
3: Gelukkig dat er wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
6: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wilde niet missen.
7: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Morgen weten we het, dan is er de grote ontknoping van onze
1: Top DJ Battle.
0: De grote finale van de Top DJ Battle begint vanaf 1 uur op de middag bij Bart-Jan. Dan krijgen onze kandidaten hun eerste geheime opdracht. Ze zijn nog met drie. En één van die drie namen, één van die drie DJ's, gaan we morgenavond officieel toevoegen aan de affiche van Tomorrowland 2026. Dat is toch wel een officieel spannend moment, zeker? Dan gaat hij deze zomer daar op de stage staan van Yves V. Wie dat is, dat ontdekken we dus gewoon allemaal samen live. Dit gaat dus live gebeuren hier bij ons in de studio van Top. Er gaat een stresske hangen morgen. Dat ben ik nu al zeker. Gezonde stress om goed te kunnen presteren, dat is belangrijk. Meeluisteren kan jij doen en meekijken natuurlijk ook via VTM Go en via onze Topradio BE-app. Het wordt de moeite.

0: Ik heb gezien dat er nog altijd veel lange files staan op de ring- en snelwegen. Dus ja,
1: voorzichtig op de baan, hè.
0: Zometeen zit Wouter de Vries naast jou onderweg. Veel plezier met hem. De Party Room opent zo dadelijk.

0: party.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Stop!
5: Goedenavond, bijna 6 uur. Uitblazen van de werkdag, dat doe je zometeen in de party room. Eerste topheadlines en goedenavond Simon.
6: Goedenavond. De veelbesproken pensioenhervorming van de regering De Wever loopt opnieuw vertraging op. Het federaal parlement zou er normaal morgen over stemmen, maar die stemming is op het laatste moment uitgesteld. Een brede groep van oppositiepartijen, waaronder Vlaams Belang, PVDA, Groen en de Franstalige Socialisten van PS, heeft eerst extra advies gevraagd van de Raad van State. Ze willen dat de Raad van State zich buigt over een reeks ingediende wijzigingen. De bedoeling is dat de hervorming in 2027 wordt ingevoerd. Je let best extra goed op als je deze dagen een factuur van de Watergroep in je mailbox krijgt. Safe on Web waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude, waarbij oplichters eerst inbreken in je mailbox. Daar passen ze op een bestaande, echte factuur het rekeningnummer aan naar dat van henzelf. Het verraderlijke is dus dat de e-mail volledig legitiem is, waardoor de fraude heel moeilijk te herkennen is. Zie je een ander lettertype of herkent je bank-app de begunstigde niet? Betaal dan niet en neem telefonisch contact op met de klantendienst. En de Rode Duivels hebben er een nieuwe spits bij. Matthias Fernandes Pardo kiest definitief voor de Belgische nationale ploeg. Dat heeft de Belgische Voetbalbond bevestigd. De 21-jarige aanvaller van Lille, die zijn opleiding genoot bij KA Gent, had eind 2024 nog voor Spanje gekozen, maar keert dus terug op die keuze. Omdat hij nooit speelde voor de Spaanse nationale ploeg, gaf de FIFA vandaag groen licht om de overstap naar België te maken. En ook de gesprekken met bondscoach Rudy Garcia en technisch directeur Vincent Mannaert verliepen positief. Eind deze week weten we als Fernandes Pardo ook de selectie voor het WK haalt. Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. Het blijft al fris met temperaturen tot 13 graden.

0: vandaag. Onstuimige dagen komen eraan. Even kijken waar de files staan. Dat is de ring van Antwerpen richting Nederland. Sta je nog een half uur, wat zeg ik, 40 minuten zelfs in de file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Buiten de ring van Brussel tussen Waterloo Centrum en Groenendaal verlies ook een half uur. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een half uur vertraging. E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West ook een half uur. Zelfde verliestijd in Brussel tussen Diegem en Expo. 25 minuten ben je kwijt op de A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En de E34 ook 25 minuten tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever. Een andere plaats van geen vertraging is het voor minder dan een kwartier.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
0: Straks weer goed bevonden in 30 seconden met een heel bijzondere track. Alleen nog maar die titel. Het heet Amai. Ja.

0: De Nederlander Sam Veld en Anita. Mi amor, welkom bij uitzending. Ik weet niet meer hoeveel. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Ah, doe het al even, hè. Come on. Turn it up, baby.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Klaar om weer te knallen vanavond in de partyroom met straks nieuws over Tiësto en de belastingen. Alles over onze inzending voor de eerste halve finale van het Euro Songfestival vanavond. En natuurlijk goed bevonden in 30 seconden met een heel speciale track. Het nummer heet Amai. Je gaat het straks horen en misschien vind je het ook wel helemaal amai. Ja, zeker in positieve zin hoor. Ja, het is iets, het is leuk, vind ik wel. En ook aftellen naar het diner van vanavond. Ja, toch.

Losing It. Iedereen was er gek van die sound. Dat hadden we niet gehoord in 2018. Australische DJ Fisher was dat. En Losing It. Wie er vandaag gewonnen heeft, dat is Tiësto. Minder nieuws voor een wereldbefaamd advocatenbureau. Want zij moeten Tiësto een schadevergoeding betalen van bijna 17 miljoen euro. Dat omdat de fiscale adviseur van het bureau Tiësto verkeerd had ingelicht over zijn belastingsaangifte. Waardoor Tiësto een boete ontving. Maar de rechter heeft Tiësto vandaag in hoger beroep gelijk gegeven. Dus toch belangrijk, hè? Vooral dat er geen fraudeur op zijn voorhoofd kleeft.

0: zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
7: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
9: Allee.
8: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

moest je even uit de hypnose halen. Anima Nelly Golding, Hypnotized. Ja, vanavond is het zover. Dan is het de eerste halve finale van het Eurosong Festival in Wenen. Ik hoop dat we niet gaan moeten winnen, hè. Want het is ook al meteen aan ons. En mocht je afvragen met welk nummer we gaan deelnemen, wel, het is deze uit Wallonië. Van de Waalse Essila, Dancing on the Ice. Het is wel één probleempje. De bookmakers verwachten niet dat we het enorm goed gaan doen. We bengelen ergens onderaan tussen de 27e en de 35e plaats. Dus er moet eigenlijk een klein mirakel gebeuren om door te gaan naar de grote finale. Dus als ik het zo hoor, ik vrees ook niet dat het ijs zal breken hiermee. Maar het kan soms raar verkeren op dat Eurosong Festival. Als het nummer te goed is, dan gaat het niet door. En als er misschien iets minder is, dan gaat het wel weer door. Maar ja, maken verschillen. Nee, wat vind jij ervan van Dancing on the Ice? Gaan we daar potten breken vanavond of niet? Stuur het even in de Top Radio B-app.

0: Sia gewoon al met tracks te maken met David Guetta, maar met Afrojack kan het dus ook. Dat was Awake Tonight. Oké, eens checken of er nog kerosine is.
1: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music, immediate boarding at gate number 7.
0: Voilà, deze vlucht gaat vertrekken. Eens checken wat onze Sila vanavond gaat doen. Lucas stuurt hier een geweldig liedje. Ze moet wel een goede show zien te geven. En dan komt het goed. Chris zegt hier, het gaat al lang niet meer om de zang op het Eurosongfestival, maar om de act. Dus moest de act goed zijn, dan gaan we door. Mathieu zegt dan weer, beter gewoon thuis blijven, zeg ik. Dominique zegt, ze gaat niet doorgaan. En Cindy denkt ook van niet. Ja, toch verschillende meningen. Benieuwd wat het zal zijn. En nu deze vlucht. Chesto, Flight 643.

0: Boulevard, Tiësto.
1: Toen je nog trends maakte 2001, is hij nog het even snel onderweg vooruit gaat. Nou, niet helemaal hoor. Buitenring van Brussel, ongeval tussen Mont Saint-Jean en Groenendaal, 45 minuten in de file. Half uur E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West. A12 van Poldervliet tot Antwerpen-Noord, 20 minuten. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Andere plaats in de vertraging is dat voor max een kwartier. Zometeen test ik nieuwe muziek van een nieuwe producer. Een goed bevonden in 30 seconden en jij mag erover oordelen.
2: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is Top. We make you move. Wouter de Vries.

0: zou misschien niet zeggen met zo'n naam, maar ze komen uit Frankrijk. Offenbach. Spreken nu wel op zijn Frans uit, op zijn Engels uit. Het was Miles Away.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Daarin geef ik altijd nieuwe producers een kans. En sinds we ook samen met onze partner Dendas Music daarbij een audio mastering weggeven, ja, wordt er massaal ingestuurd, moet ik zeggen. Thomas heeft dat ook gedaan. Thomas, een goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, welkom in Goed Bevonden in 30 seconden. Tova is je artiestennaam en je hebt een nummer ingestuurd. Het heet Amai, maar eerst even kennis maken met jou. Hoe lang ben je al producer?
2: Ongeveer een jaartje nu.
0: Oké, dat hebben we graag. Een nieuw talent hier ontdekken. Waarom ben je ermee begonnen? Dus niet in coronatijd, zoals ik al vaak heb gehoord. Hè. Dat is er vlak, nee, dat is er ver na.
2: Ik ben oorspronkelijk begonnen met eerst met DJ'en.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, ik wil ook zelf mijn muziek kunnen maken. Mm. Dat is ook heel nice, denk ik.
0: Ja. Ja, het is een heel bijzonder nummer, vind ik. Het is instrumentaal wat we zo meteen gaan horen, hè, toch?
2: Yes, dat klopt.
0: Ja, ja. Op wie heb je gebaseerd? Wie zijn je idolen?
2: Namen zoals Gassi bijvoorbeeld, dat inspireert me wel enorm. Mm,
0: ja. Welke stijl is het van muziek, dat Amai Anthem? Want ik zei daarnet Amai, maar het is Amai Anthem. Welke stijl is het?
2: Sorry?
0: Welke stijl is het wat we gaan horen zometeen? Het Amai Anthem, ja.
2: Trance-achtig.
0: Trance-achtig, oké. Okay. Zeg, en we moeten toch nog iets zeggen over die titel Amai Anthem. Van waar?
2: Amai Anthem is eigenlijk gemaakt voor het muziekplatform Amai. Dat is een muziekplatform dat opkomende DJ's en producers ook in de spotlight zet.
0: Oké. Okay. Dus, en dat heb je zelf opgericht of zo?
2: Ja.
0: Ja, mooi. Is daar ergens een internetpagina van of hoe werkt het?
2: Ja, op Instagram, amai.belgium.
0: Oké, okay, leuk dat we dat even meegeven voor een nieuw muzikaal talent. Goed, Thomas, ik ben benieuwd. Luisteraars zoals steeds ook, maar je weet het, ze zijn eerlijk en het mag ook dan.
2: Ja.
0: Ofwel gaan we het, ja, wordt het goed bevonden of niet goed bevonden. We gaan het alvast 30 seconden kans geven en dan horen we elkaar zo meteen terug, oké?
2: Okay? Dat is goed.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

0: Oh nee.
1: Scoort hij in het leven weer 30 seconden weg. Wat vind je ervan? Kribbelt het om meer te horen of is het niet jouw genre? Jij mag het weer gaan beslissen. Net een bericht in de Topradio BE-app. You know the drill en het gebeurt ook iedere week massaal. En zoals steeds, graag met een woordje uitleggen als je het goed vindt of niet goed bevonden vindt. Goed bevonden of niet goed bevonden, dat zijn de woordjes wat ik wil zien. Maar ook graag met jouw mening erbij. Het is altijd plezant om te lezen. En ik ga al eens rap kijken of er iets binnenkomt. Ja. We zijn stevig begonnen, zie ik. Oké, maar geef je mening en jij mag beslissen of het helemaal wordt gedraaid of dat het hier stopt bij die 30 seconden voor het Amai Anthem van Tova.

Mouwpiet is dezelfde van Drugs from Amsterdam. Nieuwe, die heet Neck. Meningen zijn een beetje verdeeld over het Amai Anthem. Blijf vooral insturen. Goed bevonden of niet goed bevonden in onze app. Ik ga er iemand bij halen.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
0: Zit jij nieuw?
3: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
4: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.

0: Arma van Helden, Mai Mai Mai, dat is al een beetje als amai. Tova, 18 jaar is hij uit Hasselt. Stuur ons deze track in voor Goed Bevonden in 30 seconden via topradio.be.
1: Goed Bevonden in 30 seconden.
0: En daar is Tova Thomas terug. Thomas uit Hasselt. Ben je nerveus om de resultaten te horen?
2: Zeker, zeker.
0: Ja, wat denk je er zelf van dat hier allemaal zal binnenkomen?
2: Ik hoop positief, maar zolang er eerlijke mensen zijn, is het goed.
0: Dat mensen eerlijk hebben geantwoord.
2: Ja.
0: Ja. Oké, we gaan eens checken wat er is binnengekomen. Even zien hoor. Iemand stuurt hier niet mijn ding, een beetje wannabe Tiësto. Oei, kan je daarmee leven?
2: Daar kan ik mee leven, daar kan ik mee leven.
0: Ja. Ik vind het nog iemand anders die instuurt hier de Top Radio BE app. Niet helemaal mijn ding, een beetje te basic.
2: Altijd plek voor improvement.
0: Ja, maar er is een heel groot ander kamp nog. Lilian zegt, ik wil er meer van horen. Geweldig, please, please, please, draait helemaal. Bram zegt hier, Amai Anthem is goedgekeurd. We hebben hier ook nog Natje goed bevonden. Ik ben al benieuwd naar de rest ervan. Wendy, goed bevonden, graag de hele versie. Elin stuurt hier ook, zeer goed nummer. Misschien moet je er een vocal op zetten. Heb je daar al over nagedacht?
2: Daar heb ik zeker wel op nagedacht, maar ik heb daar nog niks passend te kunnen vinden.
0: Ja, ja. Bart stuurt hier ook in de Top Radio BE app. Hier kan je toch niet over twijfelen. Ik vind het top, zeer goed bevonden. Joris ook goed bevonden. We hebben hier Frank, leuke progressive vibe, goed bevonden. Gunnar ook goed, jongen. Eerste Lucas stuurt hier ook een geweldig liedje. Met andere woorden,
1: The Party Room.
0: Die is helemaal goed bevonden. Proficiat. Ja, dat betekent dat we hem helemaal gaan draaien. Daar ben je duidelijk tevreden mee, hè?
2: Zeker, zeker.
0: Ja, ja, ja. En dat is niet alles, want je wint ook nog een audio mastering voor een volgend nummer dat je bijvoorbeeld gaat maken. Hè? Want het zal hier niet eindigen. Ja, hè? Leuk professionele audiomastering. Maar eerst gaan we er helemaal van genieten van Tova en het Amai Anthem. Dankjewel om in te sturen en heel veel succes nog met de muziek, hè, vriend.
2: Dank u.
0: Salut.
3: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendasmusic.be.
1: Goed bevonden in 30 seconden. Goed bevonden.

0: Het Amai Anthem, wat vind jij ervan, Kurt?
1: Amai, Wouter, wat een trek.
0: ja, en veel luisteraars willen dat ook. Jentel stuurt hier, is er al een release van? Ja, weet ik niet, moet je even checken via amai.belgio op Instagram, daar vind je meer. En ja, heel veel topreacties hoor. Jarno stuurt hier ook nog talent, en dat is het heel zeker.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Je houdt er ook wel van, hè, Kurt, van dit soort trance.
1: Maar ja, ik vind het geweldig, want ik zie nog, misschien heb jij die al gelezen, die reactie, maar ik zie ook nog Sensation-samenwerkingen van die toestanden.
0: Ja,
1: dus
0: inderdaad.
1: Dat stuurt Bram door. Dus ik snap het volledig.
0: Het leeft heel zeker, ja. Dat nummer. Het is opgevallen en daarvoor, dat is altijd fijn dat we zo'n mensen een kans kunnen geven. Benieuwd wat het volgende week zal zijn. Mm-hmm. Wat is het straks in jouw programma, Kurt?
1: Wel, naar schijnt, morgen is hier van alles aan de hand. Iets met een battle, heb ik gehoord.
0: Er is een klein feestje hier.
1: Klein feestje.
0: De finale van de top DJ Battle begint al om 1 uur bij Bart-Jan en het eindigt dan bij mij rond, ik denk dat we rond 6:30, 6:20 de dan winnaar zullen hebben. Hè.
1: Dan gaan we uiteindelijk weten wie dat we ook naar Tomorrowland en zo verder mogen sturen.
0: Ja,
1: zotte prijzen, want het zijn eigenlijk meerdere prijzen wint.
0: Meerdere prijzen, maar het belangrijkste is de DJ-set op de stage van IFI op Tomorrowland.
1: Inderdaad, wel, en daar ga ik een paar keer naar verwijzen. Dus er gaan bijvoorbeeld de eerste editie van Tomorrowland was in 2005. Wie stond er op de affiche? Twee kerels die nu nog altijd actief zijn, zitten straks in de battle.
0: Dimitri Vegas, like Mike.
1: Nee, die niet. Maar die zijn ook actief, maar het zijn er anderen.
0: Oké, okay. Ik ben benieuwd. Veel plezier met je programma.
1: Merci.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Dit is Stop.
6: Straks gaan we battelen, maar eerst gaan we allemaal gezellig goeie avond zeggen tegen Simon. Dus goeie avond, Simon.
7: Goedenavond. Er is voor het eerst een jarenhoop voor patiënten met pancreaskanker. Een nieuw medicijn, daroxanrazib, laat indrukwekkende resultaten zien in internationale studies. Bij patiënten die al uitbehandeld waren met chemotherapie, bleek de overlevingstijd te verdubbelen dankzij 3 tabletten per dag. Oncologen spreken van een revolutie, omdat de behandeling ook veel minder zwaar is dan de traditionele chemotherapie. Hoewel het middel in de Verenigde Staten al beschikbaar is, start dit najaar ook een grote Europese studie waaraan het USA in Antwerpen deelneemt. Onverdraagzaamheid tegenover LGBTQ-leerkrachten op school is een groeiend probleem. Uit een nieuwe studie blijkt dat meer dan de helft van de holibi- en transgender-leerkrachten al negatieve opmerkingen of beledigingen kreeg. In extreme gevallen gaat het zelf om fysiek geweld of seksuele intimidatie. Uit een eerdere studie bleek ook dat 1 op 5 jongeren zegt liever geen homoseksuele leerkracht voor de klas te willen. Door die sfeer durft slechts 1/4 van de LGBTQ-leerkrachten open te zijn over hun geaardheid tegenover ouders of leerlingen. De Christelijke Onderwijsvakbond pleit nu voor een dringende mentaliteitswijziging en een veiliger klimaat op school. In de Ronde van Italië heeft Jonathan Narváez de 4e etappe op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan van UAE-team Emirates was de snelste in een slopende finale richting Cosenza. In een sprint licht bergop bleef hij de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone voor. Die laatste is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De beste Belg was Lennart van Eetveld, hij finishte 7e. Arnaud de Lee moest de wedstrijd verlaten. Hij sukkelt al sinds de start van de Giro met de naweeën van een ziekte. Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui. Bij 14 graden ook morgen een regenachtige dag. Met kans op stevig onweer, maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. En het blijft fris met temperaturen tot 13 graden.
6: Dankjewel Simon en een veilige rit naar huis. En als je onderweg bent, is het een half uur aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. Verder ook nog een half uur extra op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 16 minuten extra ook al richting Nederland op diezelfde Antwerpse ring tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen West. En als we geen andere file beland, is het voor minder dan 10 minuutjes.
0: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
6: Morgen wordt er hier gebattled. DJ Battle staat op het programma, maar vanavond eigenlijk ook. En daar gaan we naar verwijzen. Een paar keer maar

0: Ik voel de spanning al, want vanaf morgen 1 uur dan gaat het gebeuren. Dan start Top DJ Battle. Dan weten we uiteindelijk wie we, ja, zo iets over 6:30 naar dat fantastische podium mogen sturen. Vooral het Tomorrowland podium natuurlijk op 18 juli, want dat is een van de zaken die horen bij de fantastische prijs die hier te winnen is. Je kan het morgen allemaal volgen via VTM Go. Je kan het ook gewoon volgen via Top Radio natuurlijk en via Top. Hier kan je al de sets en al de opdrachten die we hen geven volgen. En stel nu dat we een beetje terug in de tijd gaan, alleen een beetje 21 jaar terug in de tijd, naar 2005. Bijvoorbeeld zondag 14 augustus.
1: Dance Battle.
0: Ja, dan moeten we eerlijk zijn dat de prijs een keertje mogen dragen op de Tomorrowland, dat dat net iets minder indruk zou maken. Maar het is wel dat moment dat het iconische Tomorrowland ontstaan is. 2005, zondag 14 augustus, er waren er net geen 10.000 mensen aanwezig om dan later dat mee te maken. Ja, wat uiteindelijk een iconisch festival geworden is, heel de wereld rond natuurlijk. En daar waren natuurlijk ook artiesten bij toen. Ah ja, anders zou het maar een saai festival zijn. Een kerel die er toen al bij was en regelmatig teruggekeerd is, is Ferry Corsten.

En ook hij is nog regelmatig teruggekeerd. En terecht natuurlijk. En nu sta jou eigenlijk om te stemmen tussen die twee, want dat is de bedoeling deze avond. Al een klein beetje battlen, maar dan op een andere manier dan morgen. Ga je voor Ferry Korsten en Funk over een kleine 5 minuten op de radio? Ja, dan moet je een 1 doorsturen als bericht via de topradio B-app. Of ga je toch voor deze Armin van Buuren? Met voor de gelegenheid In the Dark, ja, dan moet je een 2 doorsturen. 1 of 2 is welkom via de topradio B-app. Zet er ook bij waarom je daarvoor stemt. Dat lees ik altijd graag. Dit is nu Florida en zijn fluitje.

het is zelfs een beetje gênant en zo herkenbaar dit, I Don't Wanna Go Home. Ik als professioneel plakijzer. Heb daar af en toe eens last van. Medusa en I Don't Wanna Go Home. De bedoeling was dat jij daarnet kon stemmen via de topradio BE. Als je ging voor nummer 1, dan wil dat zeggen dat je gestemd hebt voor Ferry Corsten en zijn funk. Je kon ook gaan voor dit. En dan koos je voor Armin van Buuren en In The Dark. Dance Battle. Het zijn twee DJ's die erbij waren van helemaal in het begin in Tomorrowland. Toen de allereerste editie plaatsvond in 2005 was dat en toen er net geen 10.000 bezoekers waren. Toen het ook maar één dagje was, één rustig dagje. En jij kon stemmen via de topradio BE-app. Als je gaat voor bijvoorbeeld het team van Steen, dan wil dat zeggen dat je gaat voor nummer 1. En dat is dus Ferry Corsten en Funk. Maar er is ook een Lieve bijvoorbeeld uit Ronse die gestemd heeft voor In The Dark van Armin van Buuren. Meestal heb ik voor mezelf ook een klein polletje. Dan zo'n klein gokje eigenlijk dat ik denk wie dat er gaat winnen. En in dit geval, ben ik eerlijk, ik dacht de Ferry gaat winnen. Maar nee hoor.

0: zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PSR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
6: 5. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Ja, morgen zijn er ook een paar kandidaten in onze Top DJ Battle die uitkijken naar de hoofdprijs natuurlijk. En die hoofdprijs die gaan ze pas ontdekken rond iets over 6:30, bijna 7:00. Maar de battle begint eigenlijk al om 1:00. Je kan het morgen allemaal live volgen hier bij Top. En ook via VTM Go trouwens kan je lekker binnenkijken en allemaal zien hoe het eraan toe gaat. En daarom denk ik ook wel dat als we morgen gaan vragen aan al onze kandidaten, wat is eigenlijk jouw droom? Ja, dan zou het misschien wel kunnen dat ze zeggen, goh, ik droom ervan om nummer 1 DJ te worden van de wereld. Hoe cool zou dat zijn dat het hier gestart is bij ons bij Top? Toevallig op dit moment de nummer 1 DJ van de wereld, dat is David Guetta. Ja, dat bestaat een lijst van hè, de DJ Mag Top 100. En op nummer 1 dit jaar, David Guetta dus. Je hoort hem hier samen met Sia trouwens en She-Wolf. Oh, kijk, ter gelegenheid van onze battelaars morgen zit dit nu ook in onze battle hier deze avond. She-Wolf van David Guetta is nummer 1. Maar het kan ook gaan voor de nummer 2 van de wereld op dit moment. Dat is Martin Garrix, hier samen trouwens ook met David Guetta. Dus David Guetta wint sowieso. En Like I Do, wat gaat het worden? Wie wil je horen over een dikke 5 minuten? Ga je voor David Guetta solo? Samen met Sia en She-Wolf, dan is het dus nummer 1. Of ga je voor David Guetta een beetje solo, maar ook wel samen met Martin Garrix, dan kies je voor nummer 2. En Like I Do, 1 of 2 is welkom, nu via de Top Radio BE-app.

0: Audito zou graag jouw nieuwe muziek laten horen. Zoals deze van John Newman, dit is Mary Go. Ja, en naast jouw nieuwe muziek presenteren zorg ik ook soms voor lastige keuzes, zoals twee tracks van David Guetta. Dat is de nummer 1 DJ van de wereld op dit moment. Ga je voor Seawool samen met Sia? Ja, dan moet je een 1 doorsturen als bericht via de Topradio B-app. Onder andere Bob en Wout, die hebben dat al gedaan. Maar ik kan ook gaan voor een andere track van David Guetta, waarbij hij samengewerkt heeft met de nummer 2 op dit moment van de wereld. Martin Garrix is dat, een Like I Do. Ja, dan moet je dus een 2 doorsturen via diezelfde Top Radio BE-app. En als je onderweg bent, kan ik je vertellen dat je 10 minuten moet aanschuiven. Dat valt goed mee eigenlijk. Op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En als je in een andere file belandt, het kan, er zijn er nog wel een paar, maar die kost je minder dan 10 minuutjes.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Swiss Sand staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe
8: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sand.

0: Ja, het is niet helemaal gelogen van de Bauza Magnetic. Het blijft ook wel plakken op een of andere manier. In je hoofd dan vooral. Oké, bij een echte magneet is dat wat lastig. Maar goed, Magnetic dus. En de Bauza.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Jij kon dan net stemmen via de topradio BE. Het ging tussen twee tracks waar David Guetta sowieso voor iets tussen zit. Oftewel ging je voor Sia en She-Wolf. En dus David Guetta, het was keuze 1. Oftewel ging je voor een track die hij gemaakt heeft samen met Martin Garrix en Like I Do. En ik kan vertellen dat er grote eensgezindheid is in de topradio BE. Ik zag bijvoorbeeld Jan uit Deinze of Olivier uit Leuven of Eddie uit Tielt. En als bij elkaar geteld, bijna 90% van de stemmen voor jou wel hoor. Het wolfje mag nog eens naar boven komen. En David Guetta en Sia ook. Voor de gelegenheid.

0: meeste mensen hebben in de namiddag wel eens nood aan een beetje suiker, omdat er een namiddagdipje is. Maar kijk, bij deze heeft Robin Schulz ook gezorgd voor een heerlijk suikertje en dat gewoon tijdens de avond.
1: Dance Battle.
0: En wat ook helpt, geen suiker, want dat is natuurlijk niet altijd even gezond, maar vooral ook goede muziek om er helemaal opgekikkerd en ja, gewoon blij bij te lopen natuurlijk. En daar hebben we toevallig een aantal suggesties voor. Sowieso zijn wij er om jou heel de dag, dag en nacht super blij te maken. Maar als je een keertje wil voelen hoe het weer is om, ik zeg maar iets, een keertje naar Ibiza te gaan zonder dat je daar per se naartoe moet, we hebben daar een oplossing voor. Onze online zender Top Ibiza, daar vind je 24 uur op 24 de beste Ibiza tracks die er ooit gemaakt zijn. Alleen voor de cocktail, daar moet je nog zelf voor zorgen, maar voor de rest... ja, ga je je daar helemaal thuis voelen. En tracks die daar passeren, ja, dat is zoiets als dit, hè. Ik zie het strand al, hoor, in mijn hoofd. En de zon. En ik ruik ook de zonnecrème. Alleen nog een heleboel andere dingen. Als je hem straks helemaal wil horen, deze Tokas Miracle van Fragma, ja, dan moet je ervoor stemmen via de Topradio B-app. Doe je door een berichtje te sturen nu en daar dan vooral het cijfertje 1 in te zetten. Maar ook deze track durft al eens passeren op onze online zender Top Ibiza, te vinden in de Topradio B-app en op topradio.be natuurlijk. Big Love is dit van Pete Heller. En op die kan passeren straks iets voor 8 hier gewoon op Top als je ervoor stemt. Maar dan moet je wel een 2 doorsturen als bericht via de Topradio B-app. Laat maar weten wat dat hoort. Fragma heeft nummer 1 gekregen en Pete heeft nummer 2. En dit is Marshmello nu samen met Jelly Roll. Dit is Holy Water.

Foya, deze past ook op onze online zender Top Ibiza. Bob Sinclair en Sound of Freedom. Ja, deze avond dan krijg je al eens een battle voorgeschoteld. En je kon dan net stemmen voor onder andere deze Fragma Tokka's Miracle. Maar dit was een van de mogelijkheden. Big Love van Pete Heller. Dance Battle. Ja, het zijn twee tracks die regelmatig al eens passeren op onze online zender Top Ibiza te vinden op topradio.be en in de Topradio BE-app. En meestal, moet ik eerlijkheidshalve toegeven, dan denk ik, goh, het gaat spannend worden, maar vandaag zit het er niet in om een of andere reden. Want dat zie ik er al wel via de Topradio BE-app verschijnen. Ik zie onder andere Chris, ik zie Sven, ik heb Thomas gezien, ik heb Eddie gezien, ik heb ook Matthias gezien, ik heb Angelo gezien en ik heb ook Jan gezien. En eigenlijk ook nog Debbie uit Zedelgem en die hebben allemaal gestemd voor nummer 1, wat ervoor zorgt dat Tokka's Miracle van Fragma ja, de duidelijke winnaar is met bijna 90% van de stemmen. Toch gelukkig nog een paar andere stemmen binnenkomen, zoals T bijvoorbeeld, die gaat voor nummer 2, omdat hij die niet zo vaak gehoord heeft, die Piet Heller. Ja, kijk, vandaag gaat het er niet in zitten. Debbie heeft trouwens ook nog een complimentje doorgestuurd. Debbie uit Zedelgem, bedankt voor de topmuziek tijdens mijn werk op en rond. In de thuisverpleging is ze actief en jullie muziek, daardoor voelt het niet als werken. Wel, toevallig heeft Debbie ook voor nummer 1 gekozen, valt dat goed mee zeg. Allee kijk, de winnaar van de laatste battles vlak voor 8 uur. Straks na 8 uur komen er nog 3 battles aan. Maar eerst genieten van deze Fragma en Tokka's Miracle. Esta.

0: Mannekes, hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
6: Dit is Top.
7: De eerste battle na 8 uur is er altijd eentje waar ik voor niks tussen zit. Dit keer is het wel DJ Massive die mag voorstellen en wat hij in de battle heeft gegooid. Ah, je ontdekt het straks na J-Lo.

0: de iets stevigere versie van Impossible dankzij Ellie Oaks. Guest Battle. En iets in mij zegt dat de man die nu aan de telefoon hangt, Kevin, die je beter kent als DJ Massive, dat hij dat niet zo erg vindt, zo'n iets stevigere versie van een track.
1: Dat kan ik tot ruimen, ja. Goedenavond.
0: Goedenavond. Aan de telefoon dus Kevin, die je kent als DJ Massive. Je bent vooral een man die bezig is met het produceren. Daar gaan we straks nog over hebben. Maar vooral, lang geleden, ik weet niet exact hoe lang, is het allemaal begonnen door gewoon een paar pianolessen te volgen naar het Gent.
1: Klopt, inderdaad. Dat was heel, heel klein mannetje, heel, heel lang geleden.
0: Ja?
1: Als ik een jaar of vier was, heb ik voor mijn verjaardag denk ik eens een piano gekregen. En daar is het eigenlijk allemaal ontstaan. Het muziekvirus, zeg maar. En dan zijn we meteen aan muzieklessen begonnen. En van het ene is het inderdaad het andere gekomen.
0: En dan op een gegeven moment waren er ook vinyls en dan ben je beginnen mixen en de rest is geschiedenis.
1: En de rest is geschiedenis geworden, inderdaad.
0: Ja, want je zegt dan zaken maken en wat is het allemaal en produceren. Is dat nu nog altijd je hoofdbusiness of ben je een kerel die gewoon elke dag, als het kan, achter de draaitafel wil staan?
1: Goh, dat is eigenlijk een beetje een dubbele. Ik vond het allebei heel leuk.
0: Ja?
1: Maar natuurlijk om op verschillende leuke plekken terecht te komen als DJ zijnde, was het toen toch ook wel belangrijk dat je leuke platen kon maken die aansloegen natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, want op dit moment heb je mij al verteld, het produceren is ietsjes op een achtergrond terechtgekomen. Het heeft vooral mee te maken dat er een paar kindjes zijn, hè?
1: Klopt, er ondertussen een aantal kindjes in het spel die toch wel vrij veel van mijn vrije tijd opnemen. Ik had hun trouwens beloofd, ze zijn aan het luisteren momenteel,
0: ja?
1: Om de groetjes te doen.
0: Dag
1: Thijs, dag Elisa.
0: Oh, bij deze heb je wel al zoveel punten gescoord. Oh, heerlijk toch. De beste papa, ik hoor het nu al.
1: Dankjewel.
0: Aan de telefoon Kevin, die je kent als DJ Massive. Vooral een man, die houdt van het steviger werk. Dat ga je straks nog ontdekken. Dat werk, dat is heel vaak ook samen met The Rebel gemaakt. Hè? Wie is dat voor? Welke kerel is dat?
1: Klopt. The Rebel zullen verschillende mensen die aan het luisteren zijn, mogelijk ook wel kunnen kennen als DJ Bass. Of vanuit de formatie Danger Hardcore Team.
0: Ah, ja, natuurlijk. Ja.
1: Klopt.
0: En je hebt daar heel vaak mee samengewerkt, hè, met die man. Klopt, hè?
1: Ja, dat is inderdaad een van de personen die in een van de twee studio's die Impart Productions ter beschikking had, waar ik destijds
0: naar
1: kon gaan, die daar aan het werk was. En waar ik dan automatisch aan toegekoppeld ben geweest. Omdat ik uiteraard als 18-jarige kerel thuis wat te proberen. En ken je natuurlijk al het apparatuur dat er toen nog stond in studio's. Ja, die kan je natuurlijk niet behandelen. Dan heb je iemand nodig die dat apparatuur natuurlijk. Ja.
0: En dan is het zo gebeurd natuurlijk, hè? Want de tracks die je in de battle hebt gegooid, daar zit The Rebel ook voor iets tussen, hè?
1: Daar zit The Rebel inderdaad ook iets voor tussen, klopt. Ja. een van de twee plaatjes is inderdaad samen met The Rebel gemaakt. Destijds. En ik heb eigenlijk bewust gekozen om een nieuwere versie die we recent met de gast die je vorige week had, Wachem MI37, ben ik dus gekozen om die te kiezen, van High Volume.
0: Ja, snap ik helemaal. Kijk, we gaan eens gewoon luisteren naar welke twee tracks je in de battle hebt gegooid. De eerste waarvoor je kan stemmen via de Topradio BE app, dat is dus DJ Massive samen met The Rebel en Ransom Like This. En dat is keuze 1.

Als je benieuwd bent naar Beria, dan moet je een eendel sturen via de topradio BE. Maar het kan ook gaan voor nummer 2. Dat is ook een track van DJ Massive en de kerel die vorige week aan de telefoon hing, MI37. En dan ga je voor High Volume. En dan wordt het dit straks. This should be played at high volume.

0: Het zijn twee tracks die gekozen zijn door Kevin, die je beter kent als DJ Massive. Die twee tracks, zijn die al uit?
1: Die tracks zijn al eentjes uit, inderdaad. Die zijn op alle gekende platformen te beluisteren of te downloaden.
0: Nou, voilà, bij deze weet je dat al. Dus als jouw keuze straks niet de winnaar wordt in de battle, ja, dan weet je dat je hem wel online of ergens kan beluisteren natuurlijk. Beste DJ Massive. Dance Battle. Er moet natuurlijk af en toe ook eens geproduced worden, dat sowieso, maar vooral ook gedraaid worden. Kunnen ze jou binnenkort ergens aan het werk zien of horen?
1: Zeker en vast. Zeer binnenkort, met Pinksterweekend, dan draai ik een setje op Mega Retro in Complexe Kaptein. Een van de leukste resterende discotheken in België momenteel.
0: Mm-hmm.
1: En de zomer die trappen we af met twee leuke festivals. Zijn de Resurrection Festival en So Wappy Festival.
0: Alrighty. En iets in mij zegt dat dat ook de festivals zijn waar af en toe wel eens dit soort genre, ik bedoel dan het net iets steviger, wel eens durft passeren.
1: Zoiets, ja.
0: Nee, maar ja, kijk. Je weet wat je krijgt natuurlijk als je naar DJ Massive gaat kijken en vooral gaat luisteren. Ondertussen zie ik hier al binnenkomen. Wauw, goed. Pak maar nummer 2, stuurt Sven door. Kevin vindt het een moeilijke. Nummer 1, dus ja, het gaat nog wat. En Boris, die gaat een verbouwing. Die is met een verbouwing bezig en hij wil dat het wat vlotter gaat. Dus voor hem maakt het al niet zoveel uit of het 1 of 2 is. Dus ik denk dat dat dik in orde komt. Beste DJ Massive, ik ga je wel laten gaan. Maar ik heb nog één vraagje. Met wie moet ik volgende week bellen en waarom?
1: Wel, ik had graag iemand genomineerd die ik ondertussen toch ook al meer dan 20 jaar ken.
0: Mm-hmm.
1: Is ook altijd zichzelf gebleven, wat ik ook enorm apprecieer. Misschien ook iemand die nog steeds op regelmatige basis achter de draaitafel staat.
0: Mm-hmm.
1: En volgens mij heeft hem ook nog altijd het record van het meest vinylplaten op 1 uur draaien op zijn naam staan.
0: Alright.
1: En dan zal er misschien bij sommige mensen al naar buiten gaan rinkelen. Ik heb het uiteraard over Little MG.
0: Mm-hmm. Little MG, inderdaad. Ah, wel, kijk, we gaan volgende week met hem bellen. Dikke merci om die twee tracks in de battle te gooien. En geef hem nog een dikke 5 minuten, dan gaan we alle stemmen tellen en dan weet je wie de winnaar wordt. Fijne avond, hè, beste Kevin.
1: Zelfde jou, Kurt.
0: Yo, tadaa.

Studio, my dear. Ik had jouw hulp nodig met dit hier. Ja, dit was net keuze 1 in onze guest battle. En guest battle die verzorgd werd door DJ Massive. Nummer 1 is dus DJ Massive zelf samen met The Rebel en Like This. En dat wil dat zeggen dat deze track passeert over ja, iets minder dan een minuutje eigenlijk al. Maar je kon ook stemmen voor High Volume en dan wordt het dit straks. This should be played at high volume.

Dat was dus keuze 2, High Volume van MI37 en DJ Massive. Guest Battle. En dan is dit zo het moment waarop het een grote rapport binnenkomt. Als ik zo kijk in de Topradio B-app, wat vind jij ervan? Dat kon je laten weten via de Topradio B-app. Er is iemand die heeft doorgestuurd. Sorry, ik was te druk aan het eten. Dat kan gebeuren natuurlijk. Er is ook Bart, die gaat voor nummer 2. Eddie gaat steviger tegenaan met nummer 2. Ook Marco gaat er trouwens voor. Debbie, als zij mag kiezen, dan wordt het nummer 1. Maurice, die is daar straks al gepasseerd. Dat is de man die aan het verbouwen is. Hij gaat voor nummer 2 trouwens. Kevin, het was een moeilijke, maar toch nummer 1. En ook Koen zit in de Topradio B-app. Hij gaat voor nummer 1. Sven gaat er weer voor nummer 2. En ze gaat het nog een tijdje door eigenlijk. Als ik alle stemmen bij elkaar tel, dat heb ik gedaan, dat schijnt mijn job te zijn op deze dinsdagavond, wel... And the winner is... Dan komt er toch een duidelijke winnaar uit. We zitten aan een kleine 60% van de stemmen. Bij deze is het al de spannendste battle die er al geweest is deze avond. Dankzij DJ Massive. Dikke merci daarvoor. Het wordt nummer 2 dadelijk. Dat wil zeggen dat DJ Massive en The Rebel en ook MI37, de man die vorige week passeerde in deze guest battle, dat eigenlijk iedereen verenigd is. Hoe schoon is dat zeg? High Volume is de winnaar van deze guest battle.

0: Ja, kijk, het was heel duidelijk wat je moest doen. Hè. High Volume was dit, de winnaar van de Guest Battle, DJ Massive. En High Volume. Weet je wat ook handig zou zijn? Repeats. Maar ja, kijk, dat mag dan weer niet. Oh, zo jammer.
1: Wie zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you
2: move. Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op

0: Morgen vanaf 1 uur gaat het gebeuren. Dan is er hier Top DJ Battle. 3 kandidaten. En één van hen mag uiteindelijk op 18 juli op een podium gaan staan op Tomorrowland.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Allee, ja, podiumke zeg maar niet zo, maar podiumke net tegen de V-Session Stage natuurlijk. En het is ook op Tomorrowland, of ja, het festival eigenlijk waar iedereen wil bij zijn. Al is het niet gewoon als gast, dan wel gewoon achter de draaitafels. En morgen kan het dus gebeuren. En kerels die daar heel vaak zijn geweest, sowieso eigenlijk een vaste afspraak hebben met Boom. En dat bijna elke keer als er daar een festival te doen was, een Tomorrowland editie, die er bijna bij waren. Niet per se altijd achter de draaitafels, soms ook gewoon om te helpen. Dat waren Dimitri Vegas en

Maar kijk, dan verdient het ook een plekje in een battle natuurlijk. Dean Trevegas is dit, samen met Loreen trouwens. En pum pum pum. Ah ja, pam pam pam. Ja. Als je deze track straks helemaal wil horen, ja, dan moet je een 1 doorsturen. Nu via de Topradio BE-app. Eat, sleep, rave, repeat. En dit is een speciale eigenlijk. Wat heeft dit met The Moreland te maken? Wel, de kerel die deze remix heeft gemaakt is Calvin Harris en die komt voor de allereerste keer. Beetje schandalig eigenlijk dat hij nog nooit is langs geweest, maar hij komt wel ineens 2 weekends na elkaar. Heeft het dat wel goed geregeld, maar goed. En dit is de Calvin Harris remix natuurlijk van Eat, Sleep, Rave, Repeat. Dit eigenlijk origineel een track is van Fatboy Slim en Riva Star. En ook die kan passeren over een dikke 5 minuten, als jij dat wilt tenminste. Maar dan moet je wel een 2 doorsturen via de Topradio BE-app. Ga je voor Dimitri Vegas, de mannen die dus heel vaak op Tomorrowland te gast waren, al was het in de backstage of gewoon in het publiek stonden mee te feesten, dan moet je een 1 doorsturen. Of ga je voor Calvin Harris, die voor de allereerste keer langskomt, ja, dan moet je dus nu een 2 doorsturen. 1 of 2, het is welkom via de app. En dit is nu Moby, Lift Me Up.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Thomas Gray and Rumors. Dimitri Vegas is samen met zijn broer al heel vaak in Boom geweest, vooral tijdens de Tomorrowland weekends. En daarom zaten we in deze battle. Samen met Loreen was dit Pam Pam Pam en was dat daarnet nummer 1. Eat, sleep, rave, repeat. Ja, en deze remix is gemaakt door Calvin Harris en die is naar het schijnt nog nooit naar Tomorrowland geweest. Maar ja, deze zomer komt hij wel 2 weekends langs en moet dat compenseren, denk ik. En dat was daarnet nummer 2. Dance Battle Top Schaamteloos. Het was jou om te stemmen natuurlijk via de topradio BE-app wat het gaat worden. En ik moet opnieuw zeggen, ik had het spannender verwacht eigenlijk. Wat valt een beetje tegen? Er is onder andere Gunther, er is ook nog altijd Batjas in de topradio BE-app. Bart is er ook bij, net zoals Marco trouwens ook. Chris en wie is die nog allemaal? Michael of Michael is er ook bij, net zoals Gunther. En die hebben bijna allemaal een tweetje doorgestuurd. Ja, oké, dan is het duidelijk en dan wordt het deze. Eat, Sleep, Rave, Repeat van Fatboy Slim en vooral van Mr. Calvin Harris. DJ

0: Ja, zoals de meeste raveparties, net iets te kort.
1: Dance Battle.
0: Maar ik kan er nog altijd een staartje aan breiden en er een heerlijke party van maken, nog zo net voor 9 uur, want ik ben op zoek naar jouw input. Jij kan zelf een battle voorstellen, dan moet je dat wel nu doen via de topradio BE op 2 tracks, die je zelf allebei supergoed vindt. Ah wel, stuur ze door. Of twee heel uiteenlopende tracks en je kan zelf niet kiezen wie van die twee de beste is. Ah wel, stuur ze door. Of gewoon een excuus om twee tracks aan te vragen en ervoor te zorgen dat toch één van die twee op de radio passeert. Zelfde oplossing. Stuur ze gewoon door via de topradio BE-app. En leg het vooral heel goed uit. Dat mag ook altijd wel. Waarom je voor die twee tracks gaat. Jouw bericht is welkom. Nu dus via de topradio BE-app. En dan stuur ik alvast deze kerels richting jou daar. Swedish House Mafia is dit. En wait so long. En ja, ondertussen ga ik wat wachten, hè. Op die battles die binnenkomen. Laat me ook niet te lang wachten, hè.

0: je pom pom girl.
1: Kan deze Daddy Yankee nog wat opwarmen?
2: Dance Battle.
1: En ik zie ook, als ik zo kijk via de topradio BR, dat er een paar zijn die ook wat nood hebben aan tracks die je opwarmen, omdat je er gewoon niet van kunt blijven stilzitten. Wat heb ik allemaal zien passeren? Onder andere Gunther, die had een battle voorgesteld tussen Freddie Mercury en daarna ook nog een track van David Guetta en Europe, The Final Countdown. Daar moet ik eens over nadenken. Dat is een goeie eigenlijk misschien om even in beraad te houden voor een van de volgende weken. Alleen David Guetta hebben we vandaag wel een paar keer gehad, maar ik heb er zeker over nagedacht, Gunther. Jouw berichten is goed aangekomen. Jan, die ging dan weer voor een remix van een track van Stromae, à la Rondance, tegenover Jordan en Baker. Explode had zeker ook gekund. Kevin die heeft in zijn battle Peter Lutz The Rain gestopt. Wel, bij deze kan ik al verklappen dat hij er sowieso aankomt. Maar uiteindelijk heb ik ook de battle gezien van Nim. En Nim die gaat voor dit als nummer 1.

Dit is The Prodigy natuurlijk. En Firestarter zou ook een goede afsluiter kunnen zijn van deze dance battle. Als jij ervoor stemt natuurlijk, dan moet je een 1 doorsturen via de Topradio BE1-app. En dit is gemaakt door dezelfde mannen. En die twee heeft Nim tegenover elkaar gezet. Smack My Bitch Up is nummer 2. Wie gaat het worden? Firestarter is nummer 1 of deze. Smack My Bitch Up is nummer 2. 1 of 2 is welkom via de Topradio BE-app. En ah ja, had er nu iemand gezegd dat het ietsjes felder mocht zijn? Dat het niet te rustig mag zijn? Ah ja. Ik heb daar iets voor.

Want luisteraar Nimmat Evergem heeft twee tracks van The Prodigy tegenover elkaar gezet. Firestarter, die je daarnet al hoorde, dat is nummer 1. Ja, dit was nummer 2 natuurlijk. Dance Battle. Mannekes, mannekes, wat een mooie afsluiter, dat wordt het sowieso. Maar jij kon stemmen via de topradio BE-app. Nim zelf heeft ook gestemd, zag je dat net toch passeren, in al die berichten die hier passeren. Hij gaat zelf voor nummer 2. Hij zegt dat de fragmentjes hem hebben overtuigd. En nogmaals, merci voor de battles en een fijne avond. En zo, Nim, dat is met alle plezier gedaan natuurlijk. En werk ze, want ik heb gelezen dat hij straks om 8:45 moet beginnen werken. Sven in de topradio BE-app, hij gaat voor nummer 1 en nummer 2. Maar goed, dat lost de zaak niet op. Gelukkig zijn er nog een aantal mensen die wel de zaak wat vooruit helpen, zoals Gunther. Hij stemt voor nummer 1. En ik heb ook nog een Mark gezien in de topradio BE-app. Ook hij gaat voor nummer 1. Het is na weer niet de meest spannende van de avond. We moeten dat volgende week beter doen. Maar dat is voor volgende week. Ja, bij deze is het duidelijk natuurlijk. De Prodigy en Firestarter is de afsluiter van deze avond. Het is te zeggen toch, voilà. Als we op de juiste knop duwen. Geniet nog van de avond als je naar Eurosong toevallig gaat kijken. Want ja, we doen mee naar Schijnten. Dat start over een paar minuten, maar als je gewoon hier blijft, dat is misschien ook nog wel een topidee. Want dan hoor je straks Alesso met Destiny en ook nog Mac and Thunder. Maar nu dus vooral de Prodigy en Firestarter. Morgen om 1 uur is er top DJ Battle. Geniet ervan. En geniet nog van de avond. Ciao.

0: Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFF, Samveld.
1: Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, morgen vanaf 1 uur. Top. We make you move.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist.

zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026.

zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister.